0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Groenland is geprotesteerd tegen de opening van een nieuw Amerikaans consulaat. Demonstranten vrezen meer invloed van de Verenigde Staten op Groenland na uitspraken van president Donald Trump over het eiland. Honderden mensen droegen borden met tekst als Groenland behoort aan de Groenlanders en riepen op tot respect van soevereiniteit van het gebied. Republikeinse senatoren in de Verenigde Staten hebben een stemming over een groot immigratieplan uitgesteld door ruzie binnen hun eigen partij. Een deel van het plan reserveert $1,8 miljard voor mensen die zeggen slachtoffer te zijn geworden van politiek gemotiveerde vervolging, waaronder mensen die zijn veroordeeld voor de bestorming van het Capitool in 2021. De Portugese autoriteiten hebben vermoedelijk de ouders gearresteerd die hun 2 jonge kinderen achterlieten in een bosgebied in Portugal. De Franse jongetjes van 3 en 5 jaar oud werden dinsdag gevonden langs een afgelegen weg bij Monte Novo. Volgens de politie zijn de kinderen gezond en worden ze momenteel opgevangen door een pleeggezin. Voor de tweede dag op rij is het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel overvol. Daardoor verblijven tientallen alleenreizende mannen op het grasveld voor het centrum, zonder duidelijkheid waar zij de nacht zullen doorbrengen. Volgens het COA worden momenteel alleen vrouwen en kinderen toegelaten. Mogelijk worden asielzoekers overgebracht naar een noodopvang in Stadskanaal of Amsterdam. Dan nog het weer. Vannacht zijn er eerst brede opklaringen, maar later neemt vanuit het westen de bewolking toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 graden. Er staat weinig wind. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de dag breekt geregeld de zon door. Plaatselijk kan een lichte bui ontstaan bij een matige westenwind. Het wordt zo'n 23 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun Waterloo hadden. Ze spelen 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
2: In Groenland is geprotesteerd tegen de opening van een nieuw Amerikaans consulaat. Demonstranten vrezen meer invloed van de Verenigde Staten op Groenland na uitspraken van president Donald Trump over het eiland. Honderden mensen droegen borden met tekst als Groenland behoort aan de Groenlanders en riepen op tot respect van soevereiniteit van het gebied. Republikeinse senatoren in de Verenigde Staten hebben een stemming over een groot immigratieplan uitgesteld door ruzie binnen hun eigen partij. Een deel van het plan reserveert $1,8 miljard voor mensen die zeggen slachtoffer te zijn geworden van politiek gemotiveerde vervolging, waaronder mensen die zijn veroordeeld voor de bestorming van het Capitool in 2021. De Portugese autoriteiten hebben vermoedelijk de ouders gearresteerd die hun twee jonge kinderen achterlieten in een bosgebied in Portugal. De Franse jongetjes van 3 en 5 jaar oud werden dinsdag gevonden langs een afgelegen weg bij Monte Novo. Volgens de politie zijn de kinderen gezond en worden ze momenteel opgevangen door een pleeggezin. Voor de tweede dag op rij is het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel overvol. Daardoor verblijven tientallen alleenreizende mannen op het grasveld voor het centrum, zonder duidelijkheid waar zij de nacht zullen doorbrengen. Volgens het COA worden momenteel alleen vrouwen en kinderen toegelaten. Mogelijk worden asielzoekers overgebracht naar een noodopvang in Stadskanaal of Amsterdam. Dan nog het weer. Vannacht zijn er eerst brede opklaringen, maar later neemt vanuit het westen de bewolking toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 graden. Er staat weinig wind. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de dag breekt geregeld de zon door. Plaatselijk kan een lichte bui ontstaan bij een matige westenwind. Het wordt zo'n 23 graden.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl. Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, tegelijkertijd zat je op Oudorp bij ons in de studio.
3: Ja.
2: Was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Je weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Asielzoekers die vannacht niet in Ter Apel terecht konden, zijn overgebracht naar een sporthal in het Drentse dorp Gieten. Net als de noodopvang in Stadskanaal is deze locatie slechts voor één nacht geopend. Vanochtend worden de asielzoekers weer teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. De overwinning van Ajax op Groningen in Volendam is gisteravond uitgelopen op stevige ongeregeldheden. Kort na het fluitsignaal sloeg de sfeer rond het stadion om en werd het onrustig. De politie moest Groningse supporters weghouden bij de Ajax-aanhang en dreef relschoppers door de omliggende straten. Door de aanhoudende onrust kon de spelersbus van Ajax lange tijd niet vertrekken. De ME moest er uiteindelijk aan te pas komen om de bus te bewaken achter de politielinies. In het noordwesten van Spanje is woensdag een 2-jarig meisje overleden nadat haar vader haar per ongeluk had achtergelaten in de auto. De buitentemperatuur was intussen opgelopen naar 38 graden. Volgens Spaanse media zat de peuter enkele uren alleen in het voertuig. De vader had haar eigenlijk naar de opvang moeten brengen, maar vergat dat zijn dochter nog in de auto zat, mogelijk omdat hij werd afgeleid door een telefoontje. En bij een aanval op een ranch in Honduras zijn gisteren 10 arbeiders om het leven gekomen. Persbureau Associated Press meldt op basis van politiebronnen dat gewapende mannen het vuur openden op een groep werknemers. Het was niet het enige geweldsincident die dag. Eerder vond er al een aanval plaats in Omoa, vlakbij de grens met Guatemala. En daarbij kwamen 6 politieagenten om het leven. Het weer nog. Het wordt een zonnige dag vandaag en de lucht warmt snel op. Rond 10 uur is het op de meeste plaatsen al 18 tot 20 graden. De wind waait uit het zuidoosten en in grote delen van het land wordt het straks 25 of 26 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: Zaterdag 23 mei staat Sportlokaal volledig in het teken van de Europa Run.
1: Helemaal super. En iedere euro die telt.
0: Van 12 tot 6 hoor je jouw favoriete verzoekplaten tijdens een speciale actie voor Team 159, de Goeree Overflakkee Runners. Vraag jouw nummer aan vanaf 5 euro en steun daarmee palliatieve zorg voor mensen met kanker.
2: Leven toevoegen aan dagen waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.
0: App je verzoekje naar 0187 68 26 30 of mail naar studio@omroeparchipel.nl. Kijk voor meer informatie en doneren op roparunflakkee.nl. Sportlokaal, samen in actie voor de Roparun.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Asielzoekers die vannacht niet in Ter Apel terecht konden, zijn overgebracht naar een sporthal in het Drentse dorp Gieten. Net als de noodopvang in Stadskanaal is deze locatie slechts voor één nacht geopend. Vanochtend worden de asielzoekers weer teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. De overwinning van Ajax op Groningen in Volendam is gisteravond uitgelopen op stevige ongeregeldheden. Kort na het fluitsignaal sloeg de sfeer rond het stadion om en werd het onrustig. De politie moest Groningse supporters weghouden bij de Ajax-aanhang en dreef relschoppers door de omliggende straten. Door de aanhoudende onrust kon de spelersbus van Ajax lange tijd niet vertrekken. De ME moest er uiteindelijk aan te pas komen om de bus te bewaken achter de politielinies. In het noordwesten van Spanje is woensdag een 2-jarig meisje overleden nadat haar vader haar per ongeluk had achtergelaten in de auto. De buitentemperatuur was intussen opgelopen naar 38 graden. Volgens Spaanse media zat de peuter enkele uren alleen in het voertuig. De vader had haar eigenlijk naar de opvang moeten brengen, maar vergat dat zijn dochter nog in de auto zat, mogelijk omdat hij werd afgeleid door een telefoontje. En bij een aanval op een ranch in Honduras zijn gisteren 10 arbeiders om het leven gekomen. Persbureau Associated Press meldt op basis van politiebronnen dat gewapende mannen het vuur openden op een groep werknemers. Het was niet het enige geweldsincident die dag. Eerder vond er al een aanval plaats in Omoa, vlakbij de grens met Guatemala. En daarbij kwamen 6 politieagenten om het leven. Het weer nog. Het wordt een zonnige dag vandaag en de lucht warmt snel op. Rond 10 uur is het op de meeste plaatsen al 18 tot 20 graden. De wind waait uit het zuidoosten en in grote delen van het land wordt het straks 25 of 26 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

0: I love you.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
3: Minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie gaat gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen vanaf volgende week officieel op de vingers tikken. Zij moeten aan de minister uitleggen waarom ze niet meewerken. Op dit moment haalt ongeveer 2 op de 3 gemeenten de doelstellingen van de spreidingswet nog niet. Op Saba stoppen ze met het zoeken naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Na 8 dagen intensief zoeken is er nog geen enkel spoor van een man gevonden. De vermiste Nederlander was aan het werk voor Defensie, waar hij meehielp aan de bouw van een communicatietoren. De autoriteiten van Saba lieten afgelopen zaterdag al weten dat de kans dat de man nog levend teruggevonden zou worden niet meer aanwezig wordt geacht. In het noordwesten van Spanje is woensdag een meisje van 2 overleden nadat haar vader haar per ongeluk had achtergelaten in de auto. De buitentemperatuur liep daar op tot 38 graden. Volgens Spaanse media zat de peuter enkele uren alleen in het voertuig. De vader had er eigenlijk naar de opvang moeten brengen, maar vergat dat zijn dochter nog in de auto zat. Mogelijk omdat hij werd afgeleid door een telefoontje. En asielzoekers die vannacht niet in Ter Apel terecht konden, zijn overgebracht naar een sporthal in het Drentse dorp Gieten. Net als de noodopvang in Stadskanaal is de locatie in Gieten slechts voor 1 nacht geopend. Vanochtend worden de asielzoekers weer teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het weer nog. Het wordt een zonnige dag vandaag en de lucht warmt snel op. Rond 10 uur is het op de meeste plaatsen al 18 tot 20 graden. De wind waait uit het zuidoosten en in grote delen van het land wordt het straks 25 of 26 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Zaterdag 23 mei staat Sportlokaal volledig in het teken van de Europa Run.
1: Ja, helemaal super. En iedere euro die telt.
0: Van 12 tot 6 hoor je jouw favoriete verzoekplaten tijdens een speciale actie voor Team 159, de Goeree Overflakkee Runners. Vraag jouw nummer aan vanaf 5 euro en steun daarmee palliatieve zorg voor mensen met kanker.

0: waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.
1: App je verzoekje naar 0187 68 26 30 of mail naar studio@omroeparchipel.nl. Kijk voor meer informatie en doneren op roparunvlakke.nl. Sportlokaal, samen in actie voor de Roparun.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: Minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie gaat gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen vanaf volgende week officieel op de vingers tikken. Zij moeten aan de minister uitleggen waarom ze niet meewerken. Op dit moment haalt ongeveer 2 op de 3 gemeenten de doelstellingen van de spreidingswet nog niet. Het aantal besmettingen met seksueel overdraagbare aandoeningen zoals gonorreu en syfilis is in Europa in 10 jaar tijd fors toegenomen. In 2024 werden er ruim 106.000 gevallen van gonorreu geregistreerd, en dat is een verdrievoudiging ten opzichte van 2015. Het aantal syfilisgevallen verdubbelde in dezelfde periode naar meer dan 45.000. Een belangrijke factor is dat mensen tegenwoordig vaak langer wachten met het laten doen van een test. De Verenigde Staten sturen 5.000 extra militairen naar Polen. Dat heeft president Trump aangekondigd op zijn platform Truth Social. De bekendmaking volgt op een eerdere verwarring over een besluit van zijn regering om juist troepen weg te halen bij de NAVO-bondgenoot. Volgens Trump is de extra troepeninzet het directe gevolg van de verkiezingen van de nieuwe Poolse president Karol Nawrocki, met wie hij naar eigen zeggen een goede verstandhouding heeft. En Nederlandse campings worden steeds luxer door de opkomst van glamping en makkelijk uitvouwbare wagens. De noodzaak om met de afwas of wc-rol naar een gemeenschappelijk sanitair gebouw te lopen verdwijnt daardoor steeds vaker. Dat is te horen in een podcast van het Financieel Dagblad. De liefde voor kamperen werd vooral in de coronatijd herontdekt, waarna veel mensen zijn blijven hangen. Vorig jaar verwelkomden de Nederlandse campings 5,6 miljoen gasten, en dat is een stijging van bijna 10% ten opzichte van het jaar ervoor. Het weer nog. Het wordt een zonnige dag vandaag en de lucht warmt snel op. Rond 10 uur is het op de meeste plaatsen al 18 tot 20 graden. De wind waait uit het zuidoosten en in grote delen van het land wordt het straks 25 of 26 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend. Omroep.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om als jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Examenkandidaten zien tijdens hun toetsen steeds vaker een externe surveillant voor de klas staan in plaats van hun eigen docent. Dit blijkt uit een rondgang van nu.nl. Scholen huren deze buitenstaanders onder meer in omdat er extra budget is voor werkdrukverlichting en omdat leerlingen vaker specifieke extra hulp nodig hebben. Toch is inhuren niet in alle gevallen de juiste omschrijving. Vaak zijn het ook gewoon vrijwilligers. Dat zijn in de praktijk vaak oud-leerlingen, buurtbewoners of ouders van leerlingen. Minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie gaat gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen vanaf volgende week officieel op de vingers tikken. Zij moeten aan de minister uitleggen waarom ze niet meewerken. Op dit moment haalt ongeveer 2 op de 3 gemeenten de doelstellingen van de spreidingswet nog niet. Het aantal besmettingen met seksueel overdraagbare aandoeningen zoals gonoreu en syfilis is in Europa in 10 jaar tijd fors toegenomen. In 2024 werden er ruim 106.000 gevallen van gonoreu geregistreerd, en dat is een verdrievoudiging ten opzichte van 2015. Het aantal syfilisgevallen verdubbelde in dezelfde periode naar meer dan 45.000. En Nederlandse campings worden steeds luxer door de opkomst van glamping en makkelijk uitvouwbare wagens. De noodzaak om met de afwas of wc-rol naar een gemeenschappelijk sanitair gebouw te lopen verdwijnt daardoor steeds vaker. Dat is te horen in een podcast van het Financieel Dagblad. De liefde voor kamperen werd vooral in de coronatijd herontdekt, waarna veel mensen zijn blijven hangen. Vorig jaar verwelkomden de Nederlandse campings 5,6 miljoen gasten, en dat is een stijging van bijna 10% ten opzichte van het jaar ervoor. Het weer nog, het wordt een zonnige dag waarbij het kwik oploopt tot zomerse temperaturen. Rond 10 uur is het al gauw 18 tot 20 graden en er waait een zwakke wind uit het zuidoosten. Later vandaag wordt het ongeveer 25 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de Tower.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Utrecht heeft gisteravond een grote solidariteitsactie plaatsgevonden voor mensen die asielzoekers in Nederland welkom heten. De demonstratie was georganiseerd als tegenreactie op de vele anti-AZC-protesten van de afgelopen tijd. Ondertussen blijft de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel onverminderd hoog. De opvang zat vannacht zo vol dat asielzoekers moesten uitwijken naar andere locaties, waaronder het Drentse Gieten en Amsterdam. Minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie gaat gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen vanaf volgende week officieel op de vingers tikken. Zij moeten aan de minister uitleggen waarom ze niet meewerken. Op dit moment haalt ongeveer 2 op de 3 gemeenten de doelstellingen van de spreidingswet nog niet. Examenkandidaten zien tijdens hun toetsen steeds vaker een externe surveillant voor de klas staan in plaats van hun eigen docent. Dit blijkt uit een rondgang van nu.nl. Scholen huren deze buitenstaanders onder meer in omdat er extra budget is voor werkdrukverlichting en omdat leerlingen vaker specifieke extra hulp nodig hebben. En bestaande koopwoningen waren in april dit jaar gemiddeld 4,3% duurder dan in dezelfde maand vorig jaar. Hoewel de prijzen dus nog altijd stijgen, vlakt de groei wel wat af. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. De woningprijzen zijn de afgelopen jaren flink toegenomen. Na een piek in juli 2022 volgde een periode van daling, maar sinds 2023 zit er weer een stijgende lijn in de huizenprijzen. Het weer nog. Het wordt een zonnige dag waarbij het kwik oploopt tot zomerse temperaturen. Rond 10 uur is het al gauw 18 tot 20 graden en er waait een zwakke wind uit het zuidoosten. Later vandaag wordt het ongeveer 25 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: Een groep van ongeveer 100 asielzoekers is vanochtend teruggekeerd bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, nadat zij de nacht hebben doorgebracht in een sporthal in Gieten. Voor deze groep was vannacht geen plek in het aanmeldcentrum, waarna zij rond 10:30 met twee bussen naar Gieten werden gebracht. Vanochtend zijn de asielzoekers weer teruggebracht naar Ter Apel. Het is momenteel nog niet duidelijk of er intussen wel opvangplek voor ze is. Het Nationaal Cybersecurity Centrum waarschuwt dat bedrijven en instellingen klaar moeten staan voor een nieuwe golf aan cyberaanvallen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de kunstmatige intelligentie. AI blijkt namelijk aanzienlijk beter te zijn in het hacken dan de mens. Om zich hiertegen te wapenen adviseert het centrum dat bedrijven zelf ook AI gaan inzetten. Examenkandidaten zien tijdens hun toetsen steeds vaker een externe surveillant voor de klas staan in plaats van hun eigen docent. Dit blijkt uit een rondgang van nu.nl. Scholen huren deze buitenstaanders onder meer in omdat er extra budget is voor werkdrukverlichting en omdat leerlingen vaker specifieke extra hulp nodig hebben. En bestaande koopwoningen waren in april dit jaar gemiddeld 4,3% duurder dan in dezelfde maand vorig jaar. Hoewel de prijzen dus nog altijd stijgen, vlakt de groei wel wat af. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. De woningprijzen zijn de afgelopen jaren flink toegenomen. Na een piek in juli 2022 volgde een periode van daling, maar sinds 2023 zit er weer een stijgende lijn in de huizenprijzen. Het weer nog vandaag verloopt zonnig en warm, met temperaturen die variëren van 24 graden in het noorden tot zo'n 29 in het zuiden. In de middag ontstaan er wel wat stapelwolken, met name in het noordoosten. Morgen opnieuw een zonnige en warme dag. Het wordt dan 23 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Zaterdag 23 mei staat Sportlokaal volledig in het teken van de Europa Run.
1: Ja, helemaal super. En iedere euro die telt.
0: Van 12 tot 6 hoor je jouw favoriete verzoekplaten tijdens een speciale actie voor Team 159, de Goeree Overflakkee Runners. Vraag jouw nummer aan vanaf 5 euro en steun daarmee palliatieve zorg voor mensen met kanker.
2: Leven toevoegen aan dagen waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.
0: App je verzoekje naar 0187 68 26 30 of mail naar studio@omroeparchipel.nl. Kijk voor meer informatie en doneren op roparunflakkee.nl. Sportlokaal, samen in actie voor de Roparun.
3: Don't remember your first name.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun Waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. Twee mannen zijn gearresteerd omdat ze Rusland zouden hebben geholpen met het uitvoeren van cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie. Daarmee hebben ze Europese sancties tegen Rusland omzeild. Dat denkt de FIOD. Datacentra bij Schiphol en in Dronten zijn doorzocht. Daarbij zijn meer dan 800 servers in beslag genomen. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over het welzijn van de asielzoekers die buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten. De komende dagen loopt de temperatuur op tot boven de 25 graden. En op het terrein voor de opvanglocatie is nauwelijks schaduw. Er moet voordat het lange Pinksterweekend begint een oplossing komen die langer duurt dan een nacht. Dat zegt een woordvoerder van het Rode Kruis. Qatar Airways keert dit jaar geen bonussen uit aan de bijna 60.000 medewerkers. Door de oorlog in het Midden-Oosten en de verstoring van het luchtruim heeft de luchtvaartmaatschappij tienduizenden vluchten moeten annuleren. En dan het weer. Vanmiddag is het bijna overal zonnig. Bij weinig wind is het zo'n 24 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Ook vanavond nog een tijdje zonnig weer en vannacht koelt het af naar 12 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl. Dit is Omroep Archipel.

0: Friends Eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, te gelezen zat je op outdoor bij ons in de studio.
3: Ja,
2: was de Friends die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. Twee mannen zijn gearresteerd omdat ze Rusland zouden hebben geholpen met het uitvoeren van cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie. Daarmee hebben ze Europese sancties tegen Rusland omzeild. Dat denkt de FIOD. Datacentra bij Schiphol en in Dronten zijn doorzocht. Daarbij zijn meer dan 800 servers in beslag genomen. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over het welzijn van de asielzoekers die buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten. De komende dagen loopt de temperatuur op tot boven de 25 graden. En op het terrein voor de opvanglocatie is nauwelijks schaduw. Er moet voordat het lange Pinksterweekend begint een oplossing komen die langer duurt dan een nacht. Dat zegt een woordvoerder van het Rode Kruis. En dan het weer. Vanmiddag is het bijna overal zonnig. Bij weinig wind is het zo'n 24 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Ook vanavond nog een tijdje zonnig weer en vannacht koelt het af naar 12 graden.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.

0: Willems Eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

closed, the light is on.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. Twee mannen zijn gearresteerd omdat ze Rusland zouden hebben geholpen met het uitvoeren van cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie. Daarmee hebben ze Europese sancties tegen Rusland omzeild. Dat denkt de FIOD. Datacentra bij Schiphol en in Dronten zijn doorzocht. Daarbij zijn meer dan 800 servers in beslag genomen. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over het welzijn van de asielzoekers die buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten. De komende dagen loopt de temperatuur op tot boven de 25 graden. En op het terrein voor de opvanglocatie is nauwelijks schaduw. Er moet voordat het lange Pinksterweekend begint een oplossing komen die langer duurt dan een nacht. Dat zegt een woordvoerder van het Rode Kruis. En dan het weer. Vanmiddag is het bijna overal zonnig. Bij weinig wind is het zo'n 24 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Ook vanavond nog een tijdje zonnig weer en vannacht koelt het af naar 12 graden.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl. Dit is Omroep

0: Zaterdag 23 mei staat Sportlokaal volledig in het teken van de Europa Run.
1: Ja, helemaal super. En iedere euro die telt.
0: Van 12 tot 6 hoor je jouw favoriete verzoekplaten tijdens een speciale actie voor Team 159, de Goeree Overflakkee Runners. Vraag jouw nummer aan vanaf 5 euro en steun daarmee palliatieve zorg voor mensen met kanker.

0: aan dagen waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.
1: App je verzoekje naar 0187 68 26 30 of mail naar studio@omroeparchipel.nl. Kijk voor meer informatie en doneren op roparunvlakke.nl. Sportlokaal, samen in actie voor de Roparun.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De ballen rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
1: Maar ja, als je verschoning waait hier op Sport en Kust. Maar het was...
0: En het laatste sportnieuws.
2: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuis blijven. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. 2 mannen zijn gearresteerd omdat ze Rusland zouden hebben geholpen met het uitvoeren van cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie. Daarmee hebben ze Europese sancties tegen Rusland omzeild. Dat denkt de FIOD. Datacentra bij Schiphol en in Dronten zijn doorzocht. Daarbij zijn meer dan 800 servers in beslag genomen. En dan het weer. Vanmiddag is het bijna overal zonnig. Bij weinig wind is het zo'n 24 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Ook vanavond nog een tijdje zonnig weer en vannacht koelt het af naar 12 graden.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat er nog een geval is van het Hantavirus in Nederland. Het gaat om een bemanningslid van het cruiseschip Hondius, waar het virus uitbrak. Dat schip is vanuit Turkije teruggekomen en geïsoleerd voor behandeling. Op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn 4 tenten van het Rode Kruis neergezet. De tenten zijn bedoeld als beschutting tegen de zon, niet om in te slapen, laat een woordvoerder weten. Er werden vanmiddag namen omgeroepen van ongeveer 20 mensen die daarna het terrein van het aanmeldcentrum opliepen. Of er plek voor hen is vrijgekomen, wilde een medewerker niet zeggen. De Oekraïense president Zelensky komt naar de NAVO-top over 6 weken in Ankara. Dat meldt NAVO-topman Mark Rutte. Hij heeft Zelensky uitgenodigd en hij zal er zijn, laat hij weten. Waarschijnlijk zal Zelensky niet aanwezig zijn bij een vergadering van NAVO-leiders. En ontloopt hij zo waarschijnlijk de Amerikaanse president Trump. De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuis blijven. En dan het weer. Vanmiddag is het bijna overal zonnig. Bij weinig wind is het zo'n 24 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Ook vanavond nog een tijdje zonnig weer en vannacht koelt het af naar 12 graden.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl. Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel Actueel. Omroep
2: Archipel. Een hele goede middag, 22 mei. En we zijn weer beland bij de vrijdagmiddag. En dat is het, de naam van het programma waar je het komende uur naar gaat kijken en luisteren. Kijk je nog niet, hè, Arjan? Want dat,
3: Nee, Visual Radio, dat staat op het verlanglijstje.
2: Daarom zeg ik kijken waarschijnlijk, maar goed. Nee. Overigens wil ik wel eventjes melden dat dit programma is geen muziekprogramma. Het is een actualiteitsprogramma. Dus we gaan kijken wat actueel was en wat actueel wordt. En Arjan, je weet alles.
3: Ja, ik heb hier ons systeem voor mijn neus. En we hebben veel nieuws wat nog geplaatst gaat worden. Dat is ook leuk, hè? Want dat wordt dan ingepland wat de redacteuren hebben gemaakt. Maar ook natuurlijk nieuws wat geweest is. Mm-hmm. Wat denk je aan dat kinderen proberen te ontsnappen aan de politie?
2: Kijk.
3: Dat klinkt heftiger dan het is natuurlijk.
2: Oh, gelukkig.
3: Ja, maar goed, daar gaan we zo over hebben. De fietstunnel in Nieuwe Tongen, je kent de werkzaamheden wel. Zeker. Als je daar langskomt, die is dus stilgelegd.
2: Ik las het ook, ja.
3: En de voetbalvelden op Goeree Overplaquet, die worden straks niet meer gemaaid met de hand. De vrijwilliger die op zijn grasmaaiertje zit. Nee, er komen zogenaamde robotmaaiers.
2: Oeh, dat is interessant.
3: Nou, dat en veel meer in deze uitzending van Archipel Actueel.
2: Veel plezier.

0: Het album heet Groeten uit Maaiveld. En dit is de eerste plaat in Archipel Actueel. En dat noemen wij dan ook gelijk de hintplaat, deze plaat. En de hintplaat die hint naar iets wat gaat gebeuren of wat is geweest. En vriend Arjan mag dat altijd gaan raden. Nou, daar gaan we.
1: Ja, ik kan me eigenlijk bij één ding bedenken. Maar dat komt omdat ik er zelf ook een beetje bij betrokken ben. De Europa Run.
0: Nou, sappen de flappen in één keer.
1: Ja.
0: Oh, leuk. Verleden week was het iets te moeilijk, vond ik.
1: Kijk, wat was het ook weer?
0: Ik heb geen flauw idee.
1: Ja. Dat was zo lang geleden. Ja. Nou, de Europa Run. Ja, natuurlijk. Is die nou al gestart? Of die start
0: is morgen toch?
1: Morgen pas, hè? Ja, nee, precies. Nee, ik ben maandag in Rotterdam.
0: Oh.
1: Dan ben ik als cameraman ingezet bij de finish.
0: Oh, cool. Oh, dat is wel leuk, ja.
1: Er wordt daar uitgezonden sowieso via de Europa Run zelf. Mm-hmm. En Rijnmond, die zendt dat ook weer uit. Okay. Ik weet niet precies waar ik in word gezet. Ik hoop vliegende kiep, vind ik altijd wel leuk. Mm-hmm. Maar dan heb je de draadloze camera op je nek. En dan huppel je daar door de finish heen.
0: Maar dat is voor Archipel, toch? Of niet?
1: Nee.
0: Oh, dat is voor een andere...
1: Nee, dat voor de Europa Run zelf.
0: Oh, voor de Europa Run zelf. Oké. Dat is even duidelijk. Ja.
1: Nou ja, kijk, als het gaat over de Europa Run met het haakje van de Archipel. Mm-hmm. Dan hebben we natuurlijk onze collega van Sportlokaal. Die meeloopt. Ik denk niet rent. Gaat hij mee rennen? Weet je dat ervan?
0: Dat denk ik niet, eerlijk gezegd. René Hanenberg bedoel jij misschien? Volgens mij ging die mee.
1: Ik zit ondertussen even te zoeken. Want ik wist natuurlijk niet dat de hintplaat daadwerkelijk over de Europa Run ging.
0: Nee, dat is altijd geheim.
1: Ja, nou, heel strikt geheim. Ja. Dus ik zit ondertussen te zoeken naar ons bericht op de website. En dat is inmiddels gelukt. Oh ja, dit mag ik niet meer doen. Ik kreeg van een collega. En ze zei van je moet niet te veel uitleggen.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja, nou, okay. Dat is ook weer een tip. Ik noteer hem ook hier.
0: Zeker, omdat, dat is heel mooi.
1: Nou, straks met Visual Radio, dan is het misschien weer wel. Maar omdat je natuurlijk met radio te maken hebt, mm-hmm. dan... Wij proberen dingen uit te leggen wat we aan het doen zijn. Maar dat hoeft vaak helemaal niet.
0: Nee.
1: Want in de tijd dat we aan het opzoeken zijn... dat hebben mensen aan de andere kant misschien helemaal niet door.
0: Oh, het kan ook een vorm zijn, hè? Toch?
1: Het kan ook een vorm zijn, ja.
0: Dus dat.
1: En het evenement is dus inderdaad dit Pinksterweekend. En waar ging het bericht over op onze website? Over het verzoekplatenachtige actie gebeuren. Mm-hmm. Want Team 159... Hoe lang doen die al mee? Ik zit te denken, want ik heb vroeger nog wel eens een stuk met hun meegelopen met Fred Kutzenberger. Mm-hmm. Om daar een repo over te maken.
0: Ja.
1: En nou, dat is denk ik al 15, 20 jaar geleden of zo.
0: Zeker.
1: Dus zo lang doen zij al mee.
0: Ja, oké. Okay.
1: Was leuk, want ergens bij de Belgische grens, daar pakken we ze dan op mm-hmm. Om te gaan lopen. En Gelijn Ruts. Ken je ook nog wel?
0: Zeker,
1: uiteraard. Die ging ook met de camera mee. En hebben verschillende beelden bij elkaar. En dat was wel, best wel leuk altijd. Een DVD die hebben we volgens mij zelfs daarvan gemaakt.
0: Oké. Okay.
1: En uitgezonden bij uiteraard de Omroep.
0: Yep.
1: Nou goed, nu is er dus een actie voor Team 159. Een speciale uitzending. Die begint morgen. Ja, om 12 uur.
0: 12 uur.
1: Ja, van 12 tot 6. En dan kan je tegen een donatie van minimaal €5 een verzoekplaat aanvragen. En doneren, dat kan via de website Europa Run Flaké. Of via de QR-code op de Facebookpagina van Sport Lokaal. Mm-hmm. Het sportprogramma van Omroep Archipel. Tijdens de uitzending kan je de verzoeknummers doorgeven. Dat kan via WhatsApp. Of je kan ook mailen. Kijk voor meer informatie op onze website. En dan hebben we nog steeds niet... Maar je denkt dat René het was? Want dat staat weer niet in de bericht.
0: Ergens gelezen of zo.
1: Ja, dat klopt. Ja, ik had het ook
0: via
1: gelezen.
0: Via de app of zo. Ik weet niet.
1: Maar misschien dat onze factchecker van de redactie... die misschien wel of niet op de achtergrond meeluistert.
0: Ja, ik zal hem er even bij pakken. Dat is altijd handig.
1: Nee. Onze collega Connie is ondertussen aan het typen.
0: Ja, maar Sam wil ook nog wel eens een hint geven.
1: Ja, Sam. Dus, van jouw weekendstem hebben we straks ook weer.
0: Oh.
1: Ja, René als verzorger zelfs.
0: Oh nou, ja, zo was het.
1: En hij is ook radiomaker, dus zodoende bij elkaar. Ja. Maar de hintplaat is dus goed.
0: Die heb je goed gedaan, Arjan. Gefeliciteerd.
1: Ja, dank u. Even een niet-eilandbericht. Mm-hmm. Maar heb jij gelezen dat Spotify straks betalende gebruikers... AI-gegenereerde remix en covers laat maken?
0: Oké. Nee, dat heb ik nog niet gelezen.
1: Nee. Ja, ik dacht, moet ik even met je delen.
0: Ja.
1: Dat is een dingetje, hè?
0: Ja, ik vind dat wel.
1: Want heel veel mensen zijn volgens mij een beetje de AI-muziek beu.
0: Ja, dat... even wachten. Is het AI gegenereerd? Daar had je het over. Of waren het
1: een gegenereerde remix, ja. Dus dat is de vraag. Of dus dat...
0: Ja.
1: Ja, ja, kijk, wat remixen maken DJ's. En dan gaat AI de originele muziek remixen in een...
0: Die kunnen van bestaande platen zijn, ja, die remixen.
1: Kan leuk zijn.
0: Dat zou leuk kunnen zijn, maar ik vind ook wel dat je niet al te veel in een hokje gestopt moet worden. Oh, jij luistert een keer Billy Ocean en dan is dat jouw... Dat is jouw leven, zeg maar, in muziek.
1: Ja, precies, dat het algoritme jou dan daarop... geen idee.
0: Gebeurt toch wel, hè? Ik bedoel, ik kreeg een melding dat ik in 2010 mijn eerste plaat draaide in Spotify.
1: Oké. Okay.
0: En dat was Billy Ocean.
1: En dat, oh, dat weet hij gewoon nog.
0: Dat weet hij dus.
1: Zo lang wordt dus je historie bewaard.
0: Ja, zo is het dus.
1: 2010, dames en heren. Okay.
0: 14 juli, ja. Ongelooflijk.
1: Binnenkort dus beschikbaar. Ben benieuwd. Laten we het een beetje in de gaten houden.
0: Ja, laten we het
1: hoe zich dat
0: bespreken.
1: Ontwikkelt. Ja. Ja. Nou, terug naar het nieuws van Goeree Overvlak heen. Heb jij een nieuws-item, want we hebben heel veel items te bespreken... maar heb jij een item die jou, wat je echt opviel deze week? Dus had ik nou niet verwacht dat op het eiland zou gebeuren?
0: Nou, niet per se. Ik denk dat ik wel weet waar je op doelt. Maar de voetgangers, zeg maar de... Het is een tunnel, hè, wordt het. Ik had het idee dat het een brug werd, maar...
1: Ja, nee, het wordt een tunnel.
0: Daar rijd ik elke dag voorbij. En toen las ik eigenlijk dat het stilgezet is, het project.
1: Ja, ja.
0: Via de
1: is bij mij de achtergrondmuziek hard? Of,
0: nee, ik zal hem even wat zachter zetten. Ja, dat kan. Ja, sorry.
1: Nee, maakt niet uit. Nee. Je wordt ook een dagje ouder.
0: Ik zie dat je afgeleid bent daardoor.
1: Ja, precies. Ik ben helemaal mee aan het dansen hier.
0: Ja. Ja,
1: dit wordt dus een fietstunnel, maar die loopt vertraging op. Want op het advies van DCMR wordt een aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd.
0: Ja, dat begreep ik ook. Maar wat is er aan de hand?
1: Nou ja, er zijn CSM-wanden. Weet jij toevallig wat dat zijn?
0: En dan wanden zeker.
1: Ja, maar waar dan CSM voor staat,
0: I don't know.
1: Dat hadden we kunnen duiden, maar helaas, niemand van ons weet dat.
0: Nee.
1: Maar volgens de betrokken partij heeft de vertraging naar verwachting geen gevolgen voor de einddatum van het totale project daar. Mm-hmm. In april meter zijn er voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor het aanbrengen van de zogenoemde CSM-wanden. En deze wanden worden in de ondergrond gevormd door grond, water en cement met elkaar.
0: Ah, dat is iets
1: CSM,
0: anders dan...
1: cement, zand met een S en mater met... Ja,
0: ja.
1: Waarschijnlijk zoiets.
0: Ja,
1: okay. En zo ontstaat dus een stabiele en waterdichte constructie... die nodig is voor de aanleg van de fietstunnel.
0: Ah, okay.
1: Maar tijdens die afrondende fase adviseerde DCMR om aanvullend milieu... kundig bodemonderzoek uit te voeren. En een quoteje van toepassing van deze techniek... is aanvullend bodemonderzoek nodig om een milieuverklaring op te stellen. En de aannemer werkt op dit moment aan een onderzoeksopzet. Laat een woordvoerder van DCMR weten. Dus ja, ik heb de berichten op Facebook een beetje bijgehouden.
0: Mm-hmm.
1: En mensen vragen zich af van... moest dit van tevoren dan niet worden gedaan? Want je weet dat daar een fietstunnel komt. Waarom is dat bodemonderzoek dan niet... Nou, kijk, meer informatie hebben ze ook niet erover vrijgegeven.
0: Nee.
1: Want is daar iets ontdekt toen ze er bezig waren in april, mei?
0: Is er geen woordvoerder die we kunnen aanschieten?
1: We zouden nog eens wat dieper in kunnen duiken, inderdaad. Mm-hmm. Of dat ze dat willen laten weten. Want soms laten ze het gewoon ook niet weten. Hè. Dus dan wachten ze het onderzoek af en dan komt er uit zo'n onderzoek niks. Dan is het gewoon grond.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Leuk als laatste daarover, dat iemand op de socials zei van... als ze hier al zo de zaak is moeilijk over doen... wat gaan ze dan in... Op het spui doen in Middelharnis. Maar daar is de grond natuurlijk gigantisch vervuild.
0: Ja, dat wil je niet weten, denk ik.
1: Ik denk wel dat daar al een bodemonderzoek, een milieurapport, et cetera, allemaal al klaar ligt. Want mm-hmm. Uiteindelijk hebben ze daar natuurlijk veel meer kosten zijn ze daaraan kwijt. En wordt heel die grond natuurlijk gereinigd.
0: Ja.
1: Muziek hebben we er ook wel.
0: Zeker.
1: Maar wat heb je dan?
0: We gaan naar het Songfestival, de winnaar daarvan.
1: Ja.
0: Dus ga luisteren.

0: Ik dacht dat
1: je moest er overheen praten, toch?
0: Ik dacht dat dit een, ik dacht dat dit een korte jingle was. Ik had hem heel snel even afgeluisterd. Maar hij is best lang.
1: Dit is de lange versie. Ik had een lange en een korte versie.
0: Oh, ja.
1: Zullen we nog een keer doen? Dat is wel leuk. En dan praat jij eroverheen.
0: Oké, laten we het doen. Even kijken. Hoe werkt dat? Oh, ja. Aha, daar luister je naar op elke vrijdag van 4 tot 5. Met... Archipel.
1: Het gebeurt allemaal live hier.
0: Het is allemaal live, inderdaad. Ik moet er even aan wennen. Ja, hij is heel leuk. Maar toch voortaan de korte.

0: Even een review van deze plaat, deze nieuwe plaat. Niet?
1: Nou, ik had heel het Songfestival niet geluisterd.
0: Nee.
1: En ik wist dus ook niet dat dit dus de winnaar was.
0: Ja,
1: maar,
0: nou.
1: Hè?
0: Ja.
1: Wat?
0: Ja, je moet er van houden, zullen we zeggen.
1: Ja.
0: Maar ik draai me in het kader van actueel.
1: Uiteraard.
0: Hè? En dus dat. En daarin dat kader dan ook weer bedankt.
1: Dus. Je hebt er geen verhaal nog achter?
0: Ik heb absoluut geen verhaal, want ik heb ook niet gekeken en geluisterd.
1: Nee,
0: dus,
1: okay,
0: maar het komt uit Bulgarije. Dat is nog het enige wat ik ervan weet.
1: Ja. Ik denk wel dat het modern is in die zin dat natuurlijk heel veel mensen, de jeugd, laat ik het dan zo zeggen, houden van verschillende stijlen.
0: Ja,
1: dat hoor je ook in dit stuk, dat er verschillende muziekstijlen in één zijn gebruikt.
0: Ja.
1: Ik ben een bang, dan bang, zo. Ik weet niet wat dat inhoudt.
0: Ik heb ook gevraagd.
1: Je hebt ook de songtekst niet nagecheckt?
0: Nee,
1: tot het door de beugel komt. Gereviewd is ook belangrijk.
0: We vragen straks Sam eventjes wat hij ervan vindt. Als
1: dat is een goeie.
0: Jongste medewerker.
1: Ja, hij is wel een beetje zijn stem kwijt, begreep ik. Zijn stem kwijt.
0: Dat scheelt.
1: Zijn stem, weekendstem.
0: Sam heeft geen stem.
1: Weekendstem. Precies.
0: Heel fijn.
1: Dus gaan we rond het... wat zal het zijn? Rond kwart voor ongeveer.
0: Ja, heel begrijp.
1: We gaan naar Stellendam. Want dinsdag zat de politie achter een aantal kinderen aan. En ze hadden uiteindelijk natuurlijk niks misdaan. We hadden het net al een beetje verklapt. Maar deden mee aan een spannend jachtseizoen. En dit spel is gebaseerd op het bekende gelijknamige televisieprogramma. En tijdens het spel hebben de kinderen geprobeerd uit de handen te blijven van de politieagenten. En ze moesten hen binnen een bepaalde tijd opsporen in een afgezet gebied. De groepjes kregen 5 minuten voorsprong op de politie en moesten om de 5 minuten hun locatie delen via de app. Wijkagent Erwin van Tricht was een van de deelnemende agenten en noemt het een superleuke middag. Hij roemt vooral de jongen die met het idee kwam en het spel voor een groot deel heeft georganiseerd. Er werd afgewisseld en de jeugd mocht zelf helpen met het opsporen van hun klasgenoten. En het doel van de activiteit is om hen op een laagdrempelige, positieve manier in contact te brengen met de politie en handhaving. Ben je wel eens in contact gekomen met de politie?
0: Aangehouden met de auto bijvoorbeeld.
1: En ja, dat heb ik ook wel eens gehad.
0: Ja.
1: Weet je dat ik dat op een of andere manier ook heftig vond?
2: Klinkt uit, oké. Waarom? Maar,
0: ja, vertel.
1: Nou ja, ik reed ook wel te hard, moet ik zeggen.
0: Aha.
1: Ja. Maar ik zat later nog te denken, maar wat vond ik nou het erge aan dat ik werd aangehouden door de politie?
0: Mm-hmm.
1: Was dat omdat ik niet doorhad dat ze stonden te lezen en daarna achter me aankwamen?
0: Oké, ja.
1: Of was het dat ik te hard reed en dacht van ik had niet zo hard moeten rijden? Want het is natuurlijk de bedoeling natuurlijk als je aan wordt gehouden. Ja, en ik kreeg natuurlijk een boete van niet tot ook. Ja.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat je dat dan niet meer doet. Dus ik let ook beter op en ik heb vaker flitsmeister aanstaan.
0: Dat helpt sowieso.
1: Dat helpt natuurlijk ook. Maar het heeft wel geholpen van... Maar kijk, het was op de Dam, met Stellendam.
0: Oh ja.
1: En daar is het soms niet druk.
0: Nee.
1: Toch?
0: Nee,
1: en dat is wel zo'n weg waar je...
0: Hij is goed recht.
1: Hij is goed recht. Ja. En als je heel eventjes dan iets dieper het gaspedaal indrukt, dan kan je opeens wel te hard rijden, toch?
0: Nee,
1: ik weet
0: zeker
1: niet of jou ook wel eens overkomt. Maar...
0: Daar zeker. Ik heb het van de week nog gedaan. Ja.
1: Dus dat zei ik ook tegen die agent. Hij zei van, nou, wilt u nog verklaring afleggen?
0: Hmm.
1: Ik zei, ja, zegt heeft niet zo zin. Zeg, maar ja, de weg die leende zich ervoor. Ja, sorry. Had hij voor de rest geen boodschap aan. Maar,
0: Nee.
1: Ik dacht, ja, waarom vraag je het dan? Maar dat is waarschijnlijk wat ze moeten vragen.
0: Ah, ja, joh, ja, standaard.
1: Ja. Maar jij ook iets met snelheid, maar voor de rest niet...
0: Nee, in de podcaststudio hebben we verschillende malen agenten gehad.
1: Ja, precies, maar dat was dan op een andere wijze.
0: Ja, dat was op een leuke manier. Maar nee, ik ben wel eens mijn rijbewijs kwijt geweest, ja.
1: Ook kwijt zelfs?
0: Ja, zeker. En
1: je maakt het heftiger dan ik.
0: 2 maanden.
1: Nee.
0: En 1000 euro.
1: Ja, of gulden. Ik weet niet hoe lang geleden het is.
0: Euro.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja, dat deed behoorlijk pijn.
1: Ja, maar omdat je te snel reed dus.
0: Ja, met de motor. Ik ging een collega inhalen en dat ging redelijk snel. 60 kilometer te hard, dames en heren.
1: Ja, maar
0: dat moet je niet doen.
1: Want hoe snel trekt zo'n motor op?
0: Redelijk snel dus.
1: 1 tot 100 in?
0: Nee, 2,1 seconden. Nee, ik weet niet. Nee, ik heb een wat oud motortje. Dus,
1: goedemiddag, ik wil zeggen.
0: Dat zou 5-6 seconden zijn of zo, weet ik het. Maar het was hard genoeg om gelezen te worden en aangehouden. En een complete shock eigenlijk.
1: Dat gebeurt.
0: Dat wel, ja. Leer ervan, dat is even de vraag. Ik niet dus.
1: Nee, ja, je let meer op, denk ik, of zo. Ja, maar je moet sowieso natuurlijk nooit onveilig rijden.
0: Nee,
1: maar er zijn soms momenten dat je net iets harder kan dan mag. Maar,
0: Het was ook uit de middagdienst. Het was ook uit de middagdienst om 12 uur 's avonds, weet je wel. Rustig op de weg. Maar goed, het mag niet, dus...
1: Maar ben jij ook zo iemand die dan naar Duitsland gaat om daar wel hard luchthaal te rijden?
0: Nee, absoluut niet. Ook niet. Het wordt steeds minder trouwens.
1: Ik vind dat wel eng een beetje ook op de Duitse wegen.
0: Mm-hmm.
1: Dat gaat soms zo hard op die wegen daar het mag. Dat je dan links kijkt, je ziet niks. Je kijkt nog een keer links. links en er staat opeens een BMW bij een zijflank.
0: Ja, ja, zeker. Ja. Ja, ja.
1: Ah, dat, want dat gaat niet, met, dat is niet 170 kilometer.
0: Nee, dat gaat met 250 of zo.
1: Ja. Nou. Dat geheel terzijde.
0: Ja. We dwalen af.
1: Nou, over getallen gesproken.
0: Oh.
1: De gemeente die gaat ongeveer 275.000 euro investeren in de nieuwe robotmaaiers.
0: Oh ja.
1: Het is er doorheen, jazeker. Ja, gisteren in de gemeenteraadsvergadering. En dat, met dit besluit wil de raad gemaakte afspraken met de voetbalclubs nakomen en het onderhoud van de velden verbeteren. De jaarlijkse kosten die vallen 18.000 euro hoger uit dan gepland.
0: Okay.
1: Maar het gebruik van de robots die is toch wel veel goedkoper dan het gewone maaicontract. En volgens een rekensom van Jeffrey Verleg van D66... zou het zo'n 46.000 euro per jaar schelen.
0: Okay.
1: En omdat de maaiers op voetbalvelden erg intensief worden gebruikt, is de verwachting dat ze ongeveer 8 jaar meegaan. Nou, op zich vind ik dat wel lang. Het zijn natuurlijk professionele maaiers, maar als je een beetje kijkt naar het gemiddeld, vind ik dat wel lang. Het zijn natuurlijk professionele maaiers, maar als je een beetje kijkt naar het gemiddeld,

0: daarbij kosten erbij komen. En toch stemt de hele raad uiteindelijk voor. Omdat het belangrijk is dat de sportverenigingen nu duidelijkheid krijgen.
1: Okay.
0: Nou, dat hebben ze dus nu ook daadwerkelijk gekregen. Robert Myers. Hebben we daar nog een anekdote over?
1: Nee, absoluut niet eigenlijk.
0: Nou, ik vind het wel leuke, leuke apparaten.
1: Ja.
0: Omdat het lijkt dat het een ding is. Ja, het is een ding, maar dat het een identiteit heeft.
1: Mm-hmm.
0: Ik was pas voor een vergadering, dat ging ook voor de omroep... bij Van der Valk in Tilburg-Gilsen. Daar.
1: Oh ja.
0: Daar hadden ze de bijeenkomst van de NPO, onze brandsorganisatie.
1: Mm-hmm.
0: En daar reed dus een robotgrasmaaier over het gras bij Van der Valk.
1: Oh ja.
0: Maar het gek is, als je dan een beetje daarna staat te kijken... en het zonnetje erop en zo... dan denk je dat het een wezen is. Ja, dat ligt aan mij, ik weet het. Maar omdat hij zelfstandig helemaal over dat... want er is een bol grasveld, ging omhoog daar.
1: En oh ja.
0: Dat zonder problemen, en dan maakt hij weer een bocht. En dat zit natuurlijk een bepaalde intelligentie in. Ja, ik vond het grappig.
1: Nou, oké, okay, hartstikke goed.
0: Ik ben blij met de techniek.
1: Je bent toch een techie wat dat betreft. Dus,
0: ja, ook. Ik ben erg geïnteresseerd in techniek wat dat betreft.
1: Ja, nou,
0: ja. Hebben wij nog een ruimte voor een wat serieuzer onderwerp? Ja, niet dat het andere eind serieus was. Of wil je eerst nog even...
1: Laten we eerst maar even een pleitje draaien.
0: Naar een pleitje draaien, ja.
1: En dan gaan we straks misschien ook nog even wat aan het Summer Leagues voetbal doen.
0: Ja, lijkt me
1: leuk.
0: Als
1: jij dat even kan opzoeken, dan...
0: ik ga het erbij pakken.
1: Doe even de nieuwe van Kylie Minogue draaien. Light up.

0: Het is het laatste nieuwe nummer van Kylie Minogue uit Aussie Land, Australië. Het heet Light Up en het komt uit de Netflix-serie over haar leven. Genaamd Kylie. Dus en ik vind het ook bijzonder dat zij nog steeds goed haar best doet. Ja. Dat ze nog steeds zingt eigenlijk. Want ik weet nog dat wij op Radio Flokkee nog Kylie Minogue draaiden.
1: Ja joh, zo lang geleden 20, al.
0: Ja, volgens mij wel. Dus petje af voor Kylie Minogue. Het gaat ook niet goed, hè?
1: Nee, dat is achtergrondmuziek, joh. Dat is prima.
0: Het gaat echt zijn. Een band is het hier. Even wachten. We gaan het even anders doen.
1: Ja, wat wilde je?
0: Nou, ik wou eigenlijk gewoon eens die jingle die jij had geregeld. Maar die doet ineens heel raar.
1: Oh, die doet het niet ook zelfs.
0: Ja. Nou ja, ik had deze, ja. Ik ga hem even proberen. Ja. Kijk, hè.

0: Nee, hoor.
1: Nou, we beginnen gelijk.
0: Anyway, sorry daarvoor.
1: Nee, maar het maakt niet uit. Dat is techniek.
0: Ja.
1: De Jeugdraad van Soestdijk die organiseert op zaterdag 27 juni... een groot voetbaltoernooi voor jongeren van 8 tot en met 17 jaar.
0: Yes.
1: Het evenement vindt plaats van 10 tot 7 op het veld achter het sportcomplex De Staver. En de opzet is dat ze 6 tegen 6 gaan doen.
0: Ja.
1: Is dat een beetje gebruikelijk voor dat soort toernooien? Want jij hebt er meer verstand van.
0: Nou, ik speel zelf 7 tegen 7. Dus vond dit wel een apart ding.
1: Ja.
0: Maar dat kan, hè, allemaal.
1: De doelgroep is 8 tot en met 17 jaar. En naast het voetbal zijn er ook springkussens, een voetbaltruc en een gezellige barbecue.
0: Mm-hmm.
1: En het is dus leuk dat het dus georganiseerd wordt door de Jeugdraad van Soestdijk.
0: Ja.
1: En opgeven, dat kan via de Instagram van de Jeugdraad. En dat is @jeugdraadsoestdijk.
0: Ja, _ Soestdijk.
1: Jeugdraad _ Soestdijk.
0: Is.
1: Juist, oké. Okay. Ja. Nou, of je zoekt gewoon eventjes op Insta op de Jeugdraad.
0: Yes, Sommerdieks voetbaltoernooi, zo heet die.
1: Yes.
0: Yes.
1: Nou, wij hebben ook aandacht besteed aan schoolvoetbal. We hebben een reportage over gemaakt.
0: Mm-hmm.
1: Heb je hem toevallig gezien?
0: Niet helemaal, volgens mij.
1: Nee.
0: Een stukje.
1: We zijn in ieder geval door. En er zijn wat groepen door. Die gaan dan naar de regionale wedstrijden. Mm-hmm. En dan klimmen ze zo weer omhoog. Het was druk. Als je ook ziet op de beelden, dan is er aardig wat afgevoetbald daar. Ik zei het net al, wat serieuzer nieuws. We hebben een heftige, dat mag wel zo noemen, denk ik, een heftige interview gehad met Ingrid. Ingrid komt uit Dirksland. En in een gesprek met, is collega Ron Broekhart met haar in gesprek gegaan over haar jeugd. En in haar jeugd is zij dus misbruikt. En ze is ingezet, verkocht, zeg maar, door haar moeder.
0: Oeh,
1: ja, en dat is bijzonder, heftig. Want dat hoor je dan minder vaak. Mm-hmm. Maar het schijnt dus heel vaak voor te komen. Zonder om helemaal in details op het vreselijke verhaal in te gaan. Dat kan je teruglezen op de website en je kan de reportage bekijken. Want daar vertelt zij dus haar verhaal. Maar wat vooral belangrijk is, dat zij dus zich nu inzet om het kenbaar te maken dat het dus heeft plaatsgevonden vroeger, maar dat het vandaag de dag nog steeds plaatsvindt. En dat er ook signalen zijn waar je op kan letten. Bijvoorbeeld, wordt een kind door de ouders nog wel bij naam genoemd? Want zij noemde in de reportage dat zij dus op een gegeven moment gewoon als een ding werd genoemd. Dus het was niet meer Ingrid, maar het was ik weet even niet wat haar achternaam was, maar zo werd het genoemd.
0: Oh, joh.
1: En daar is ook weer onderzoek naar gedaan. Daar heeft zij dus ook aan meegewerkt, aan het onderzoek.
0: Mm-hmm.
1: Dat ouders dat eigenlijk alleen maar kunnen als ze het kind ontmenselijken.
0: Oh ja.
1: Want het is een vreselijk iets.
0: Mm-hmm.
1: En normaal liter kan je dat niet als ouder zijn, want het is je eigen kind. Maar als je dus je kind ontmenselijkt, dus door het een ding te noemen, dan is er blijkbaar ruimte voor dit soort ellende.
0: Mm.
1: Nou, daar zijn ze dus vandaag de dag ook veel mee bezig om ook voor de preventie daarvan, dat je het eerder ontdekt. Want krijgt het kind bijvoorbeeld goede zorg? Hebben ze bezoekjes aan de tandarts of een dokter?
0: Ja.
1: Want daar worden ze vaak ook van onthouden. En hoe praat het kind over zichzelf?
0: Mm-hmm.
1: Ook heel belangrijk. Nou, met het verhaal wat ze nu vertelt, wil Ingrid ervoor zorgen dat kinderen die nu in de problemen zitten sneller worden gezien en geholpen. En ze zegt, mijn tragedie is al gebeurd, maar de kinderen van nu hebben nog steeds geen stem. Heftig, hoor.
0: Goed dat ze het doet.
1: Ja.
0: Absoluut.
1: Ik vind dat
0: belangrijk.
1: Ja, knap dat ze het ook zo verteld heeft. Ik heb daar dan gedraaid, de reportage, op camera.
0: Mm-hmm.
1: En ik had het eerst heftiger verwacht van hoe het verteld zou worden.
0: Mm-hmm.
1: Dan denk je, dat wordt iemand heel erg emotioneel. Maar dat deze heel erg rustig op een goede manier het uitleggen.
0: Mm-hmm.
1: En dan later in de montage beseft je van, het is heftig.
0: Ja,
1: en dan komt steeds meer dan de emotie erbij bij een emotioneel verhaal.
0: Misschien kijk je dan meer op je gemak. En anders ben je gewoon eigenlijk aan het werk, hè?
1: Nou, precies.
0: Misschien is dat het ook wel
1: dat
0: een beetje.
1: Dat denk ik ook wel, ja.
0: Ja.
1: Je bent bezig om, als cameraman ben je aan het afkaderen.
0: Precies.
1: Dus dat je kaders altijd kloppen. En dit is een, zoals het noemt, in een one take. Filmen we dat? Ja, dus je begint met opnemen.
0: Ja, ja.
1: Je gaat lopen. En dan in één keer wordt dat interview opgenomen.
0: Dat lijkt me ook het beste eigenlijk, toch?
1: Of is ook zo, hoor. Jawel. Ja. Ja, ja. Dus dat wordt met een gimbal camera gedaan. Dus dan heb je extra stabiele shots.
0: Mm-hmm.
1: En meestal, ook nu, hebben we dan wel ervoor gekozen om af te wisselen met droombeelden.
0: Okay.
1: Dus dan zie je een beetje in welke omgeving we dan lopen.
0: Oh, zo.
1: Alleen, het loopt wel door. Dus het is allemaal wel in één shot. En we liepen bij het Gors. Nee, dat is niet waar. Hoe heet het dan daar bij de restant? Het SAS.
0: Het SAS, oké.
1: Ja, het SAS. Want we begonnen achter de sluis en we moesten over de sluis heen. Dus ik moest achterstevoren met de camera over de sluis heen. Dat
0: was spannend, toch?
1: Leuke uitdaging. Ja, maar ik kan het je wel aanbevelen. Dus neem de camera's in de hand en probeer het ook eens. Want het is wel superleuk om het te doen.
0: Ja, oké. Okay.
1: Het filmen dan. Ja. Maar dit is dus een heftig verhaal wat nu op onze kanalen staan. Mm-hmm. En de kanalen zijn dus de app, de website, televisie. Dus een aanrader om dat zeker eens te bekijken. Van dingen waarvan je niet weet dat het gebeurt. En waarvan je misschien, als je hebt natuurlijk veilig thuis. Ik hoop het niet. Maar misschien dat je wel eens een keer een melding zou moeten maken. Van zoiets als je denkt, dat klopt niet helemaal.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Over naar ander nieuws. Heb jij wel eens vroeger gespeeld met bestuurbare autootjes? Van die radio-controlled...
0: Ja, zeker. Ik heb er wel eentje gehad, ja.
1: En was je echt super fan dat je overal...
0: Ik vond dat heel cool, ja.
1: Ja, ik ook wel.
0: Dat was wel gaaf.
1: Ik weet ook wel dat het eindelijk eerst niet mocht van mijn auto, want dat is duur en zo. En dan had ik uiteindelijk zo'n ding en dan reed ik hem weer in de prak. Want dan reed je veel te hard tegen de muur aan. Dan kon dat ding helemaal niet aan. Nee. Dat soort dingen. En ik heb later, toen ik wat groter was, dan heb ik ook nog... dat ik zo'n soort Mercedes-achtig model heb gekocht.
0: Ja.
1: Maar die heb ik nog steeds in doos staan. Die staan nog steeds op zolder.
0: Dat meen je?
1: Ja, dus moet ik het of eens een keer uit doos halen... of moet ik in de doos laten... dat die ooit eens een keer veel geld gaat waard worden.
0: Nee, hoe begrijp ik dat? Dat spul wordt al heel erg, is nu heel erg goedkoop. Dus ik moet het gewoon gaan gebruiken
1: waarschijnlijk.
0: Nou ja, doe dat gewoon, ja. Dat is leuk.
1: Ja. Nou, waarom zeg ik dit allemaal?
0: Ja, waarom?
1: Meer dan 30 radiografische minitrucks... Dat is natuurlijk wat anders dan met een autootje. Ja. Die zijn binnenkort te zien in Hareken. Ja, 13 juni, dames en heren, RC Mini Trucks Westland. Die komen naar Herkingen.
0: Leuk.
1: Ja, die gaan daar een dagje met de trucks rijden. En je bent welkom om daar te komen kijken.
0: Ja, mooi.
1: Ja. Het zijn trucks op de schaal van 1 op 14 en 1 op 16.
0: Zo aardig groot.
1: Volgens mij zijn een aardig formaat, ja. Ik zag pas op de socials een ik noem het maar een Boeing, maar ik weet niet precies welk model het was. Maar dit was in ieder geval een vliegtuig met straalmotoren. Mm-hmm. Maar dan in miniatuur. Oh, ja. Maar dan echt wel mega. Dat je het bijna niet kon vasthouden, zo groot. Maar dan is het natuurlijk in vergelijking met een echt vliegtuig miniatuur.
0: Ja.
1: Maar die kon ook echt vliegen.
0: Ja.
1: Die steeg op door middel van die mini-straalmotoren.
0: Ja, zeker. Nee, die zijn in zat, joh. Ja,
1: leuk, hè?
0: Zeker.
1: In middelharnis heb je ook zo'n vliegveld, hè?
0: Dat wou ik echt zeggen, ja.
1: Ja, die zijn ook wel eens geweest vroeger.
0: Vroeger.
1: Misschien binnenkort ook eens met de omroep nog naartoe gaan.
0: Ja.
1: Maar het is erg leuk. Wat helikoptertjes, vliegtuigen.
0: Ja.
1: En misschien doen ze daar ook wel dronen tegenwoordig. Zou dat een... Want
0: goed,
1: je mag natuurlijk overal wel dronen. Maar zou je trouwens met zo'n vliegtuigje overal mogen vliegen? Of is dat dan weer wel dat je het alleen maar in zo'n gebied mag doen?
0: In zo'n gebied volgens mij.
1: Ja, dat zijn weer andere regels dan een drone.
0: Ja, dat vermoed ik. Ja. Maar dat is misschien ook wel weer het uitzoeken waard.
1: Ja joh, we noteren het allemaal.
0: Ja.
1: We hebben zoveel uit te zoeken. Maar dit komt er wel. Ik kan er misschien ook nog bij.
0: Okay.
1: Heb je gelezen dat D66 zich voegt bij het CDA?
0: Ik heb het gelezen, ja.
1: En trots op hoe je overleggen.
0: Dus we zijn klaar nu?
1: Nou, die kans zit erin dat uiteindelijk de coalitie... het nieuwe college, dat die op 18 juni kan worden geïnstalleerd.
0: Oké. Okay.
1: Daar lijkt het nu op. Maar heb je ook de reacties van de bewoners gelezen op onze socials?
0: Nee.
1: Nee, oké. Okay. Nou ja, dan laten we daar maar bij.
0: Oké, okay.
1: Ja,
0: misschien beter.
1: Er zijn
0: voor
1: heel,
0: de sfeer.
1: Precies voor de sfeer. Er zijn heel veel mensen toch wel... op een of andere manier teleurgesteld. De trots op Goeree Overkees stemmers.
0: Oh?
1: Er wordt een beetje water bij de wijn natuurlijk gedaan.
0: Dat is wel zo. Ja.
1: De zon als rust. Ja. Dat was toch wel een ding ook van trots op Goeree Overkees. Gisteren is er ook nog in de raad over gehad. En waarschijnlijk heeft dat te maken met dat natuurlijk het CDA natuurlijk nu ook daarbij zit. Dus je moet een beetje geven en nemen.
0: Ja,
1: en,
0: dat is altijd zo in Nederland.
1: Het is ook niet eenvoudig natuurlijk om met een andere partij... te gaan regeren, of zo te zeggen.
0: Nee.
1: En dan moet er wat water bij de wijn. We gaan het op de voet volgen wat daar allemaal uit gaat komen.
0: Dat is goed.
1: Plaatje. We zijn wel toe aan een plaatje. En we kijken uit naar Sammy van jouw weekendstem.
0: Nou, lachen.

0: De nieuwe van Blackbird. We draaien alleen maar nieuwe muziek, dus ook deze is nieuw. Do You Read Me heet het. En morgen staan ze in Tivoli, Vredenburg in Utrecht. Om 8:30, concertje. Nou ja, dat.
1: S'avonds neem ik aan.
0: S'avonds, ja, ja, zeker. Ja, nee, het is, ga je wel eens naar concerten eigenlijk? Want ja, natuurlijk, yes, is dat s'avonds.
1: Nee, nou ja, omdat ze zijn soms aan het experimenteren met van die speciale tijden voor concerten. Vandaar dat ik me afvroeg.
0: Oh, oké, okay, ja, ja.
2: Maar 8:30 is wel heel erg vroeg.
0: Ja, toch?
1: Ja, ja, je hebt natuurlijk, oh, ja, nog wel de hoe heet die? De matinees.
0: De matinees.
1: Heb je natuurlijk ook nog wel, ja, ja, ja. Nieuws, vers van de pers. Dat de brug bij de Krammensluizen, mm-hmm, die is open geweest. Maar die gaat, althans de slagbomen, die gaan niet meer open.
0: Oh.
1: Ja, dus mocht je uit Zeeland komen en naar het eiland willen, ja, dan is eigenlijk de enige mogelijkheid, althans ligt eraan van welk Zeeland je vandaan komt. Mm-hmm. Maar kom je uit de richting van Sint-Philipsland, dan is het handig of om te wachten. Maar er staat al een aardige file. Ja, of eventueel om te rijden via Willemstad. Want ik denk dat er geen andere route is, hey, Erwin. Want jij rijdt daar vaker.
0: Nee, geen andere route.
1: Nee, nee, nee, nee, precies. Ja. Redacteur is ondertussen aan bellen met de Rijkswaterstaat om te vragen wat er aan de hand is. Dus misschien kunnen we zo meteen de uitzending daar wat over updaten. En ik wil nog even terugkomen op die wanden. We kregen van de collega Maarten nog door dat een CSM-band, dat is een Cutter Soil Mix.
0: Soil.
1: Ja. Soil. Soil mix, ja. En dat is dus inderdaad wat we net al in het bericht noemden. Een grond- en waterkerende wand. En die ontstaat door de bestaande bodem in situ te mengen met een cementmengsel. Wat is dat, situ?
0: I don't know.
1: Oh, you know, don't know either. Ja, oké. Okay. Nou, bedankt, Maarten. Connie had hem inmiddels ook gevonden. En wilde ik ook nog ergens op terugkomen. Ja, dat was eentje. En dat is het linkje naar Sam van je Weekendstem. En die kunnen we gelijk zo meteen vragen. Die had het over dat René verslag doet vanuit Frankrijk van de Rapperen.
0: Oké, dat is leuk.
1: Ja,
0: alright.
1: Over Sam gesproken. Sam van jouw Weekendstem. We hebben hem weer aan de lijn. Ik ben benieuwd hoe het stem is. Sam.
3: Ja.
0: Hoe is het met je stem?
1: Hoe is het met je stem?
3: Nou, mijn stem is er even niet. Het is dat Sam er is, maar mijn stem is iets minder inderdaad.
1: Zo, nou, je bent gelijk een octaaf. Dat is wel lekker voor je radiostem, Sam.
3: Nou.
1: Ja, oké, okay, hij slaat nog over, maar als je zo blijft, ja, dan ben je geüpgrade.
3: Als ik Archipel zeg, dan is het Archipel.
1: Ja, oh ja, ja, ja. Maar dan moet je toch maar AI gaan inzetten dan, hè?
3: Ja, helaas, ja, ja, ja. Ja goed, het is niet anders.
1: Nee, maar gaat het wel lukken, denk je?
3: Ja,
1: ja, altijd de dik en dun weerwind. Wat zeg jij?
3: Ik zeg, we hebben heet water, toch?
1: Helpt dat voor een stem? Ja, met gember erin, hè? Gember,
3: ja,
1: en honing.
3: Heerlijk is dat.
1: Ja, ja, ja, ja. Nou, probeer het kort samen te vatten dan. Dan kunnen we een beetje je stem sparen wat je vanavond gaat doen. Tussen 7 en 9 bij Omroep Archipel.
3: We gaan het erover hebben dat er een nieuw jak van start gaat in Oldgersplaat. Er is namelijk een inloopavond in Oldgersplaat vanuit de Jongerenwerkstichting Zijn. Er zijn al verschillende jongerenactiviteitencentrums op het eiland. Maar er is er nu dus ook eentje in Oldgersplaat. We hebben een interview met Niels van der Groef over zijn album. Zijn allereerste album. En,
1: Dyla.
3: Ja, klopt, ja.
1: Ja,
3: ja, zeker.
1: Leuk.
3: Ondanks trouwens hadden we Dyla in die podcast Eilandkunst, toch?
1: Ja, precies. Vandaar denk ik, oh ja, Niels. Want zijn artiestennaam is Dyla, toch?
3: Nee, Nilla.
1: Oh, maar wie is Dyla dan? Zijn broer?
3: Dat is zijn broer, ja.
1: Ah, maar wie hadden wij? We hadden Niels toch in de podcast? Of niet? Of was dat zijn broer? Nou ja, maakt niet uit.
3: Ik wil het ook even zoeken.
1: Ja.
0: Nee joh. Dus, nu wordt het verwarrend, jongens. Dus,
3: Lars.
0: Oh, Lars.
1: Ja, precies. Lars. En jij hebt zijn broer dus. Juist.
3: Ik heb zijn broer die nu dus een allereerste album uitbrengt. En,
1: gaat hij solo dan? Of is dat toch ook weer samen?
3: Nee, ja. Een heel groot deel is solo. Voor mij heeft zijn broer er ook wel aan meegewerkt, maar meer op de achtergrond.
1: En die heb jij vanavond live in de uitzending? Oh, leuk.
3: Om vijf over zeven. Dus ja, ik moet mijn stem daar wel goed voor houden. Dus
1: ja,
3: dat wordt nog een dingetje, denk ik. Maar goed. Hij is volgens mij ook wel een kletser, dus ze moet vast goed komen.
1: Precies, het is een rapper, toch? Dus, ja. En wat nog meer?
3: Wat wel leuk is voor de jeugd, hè, dat het minimumloon omhoog gaat. En dat duurt niet zo heel lang meer. Of eigenlijk Aan de andere kant weer wel, want het is pas vanaf 2027 dat het minimumloon omhoog gaat. Maar wat je erover moet weten, hoor je vanavond allemaal in jouw weekendstem. En er is ook een geslaagde editie van het jachtseizoen op Corrie Overlikkee. En daar ga ik je ook wat over vertellen. En Connie die had een heel nieuwsbericht gemaakt erover, volgens mij.
1: Ja, precies. Ja, we hadden hem net toevallig er ook in. En het was nogal geslaagd, begreep ik, het jachtseizoen.
3: Ja. Ja, snelle dam stond ondersteboven volgens mij. Ja, goed, een beetje rennen, wegrennen, dat is altijd wel lachen.
1: Ja.
3: Daar zit de show vol mee.
1: Heb jij dat wel eens gedaan? Ben je voor de politie weggerend als jeugd?
3: Nee.
1: Nee.
3: Gelukkig niet.
1: Nee, nee. Je bent gewoon een brave jongen.
2: Een brave jongen. Zeker.
3: Ja, kijk.
1: Nee. Ik hoor toch een twijfel, hoor je dat? Toch een beetje van...
2: Ja, je weet niet alles.
1: Je weet niet alles. Ik kan niet alles delen op de radio.
2: Sorry.
1: Heb je mijn socials gelezen? Dat heb ik verwijderd. Ik heb geen actieve herinneringen aan. Dat soort dingen. Ja, oké.
2: Okay. Geef niet zo Sam.
1: Nee, joh, dat komt... En heb je ook weer... Zing hem zelf maar.
3: Ja, maar dat komt elke week terug. Is een beetje
1: daarom.
3: Standaard. Maar inderdaad, Zing hem zelf maar.
1: Ik vind
3: het
1: leuk.
3: Een nieuw plaatje. En we hebben natuurlijk ook het regio nieuws. Terug naar toen zit er ook weer in.
2: Nou.
3: En we gaan namelijk terug naar 1991.
1: Ik wou het net vragen. 1991, juist. En een tipje aan de sluier. Wat viel erop in 1991?
3: Iets met Roxette.
1: Ah.
3: En dat is het enigste.
1: Ja, want je doet dan alleen maar wat in 1991 qua muziek was? Of andere hoogtepunten ook?
3: Nee, alleen muziek inderdaad.
1: Oké. Okay.
3: Dus we gaan gewoon even terug naar het verleden. Want ik draai natuurlijk voornamelijk nieuwe muziek.
1: Ja, precies. En dan in 1991 doe je dan één plaat? Of komt Bryan Adams ook nog terug? Dat is natuurlijk ook in 1991, de zomerhit.
2: Ja, ja.
3: Nou ja, ik doe af en toe wel gewoon een lekkere doorstart. Dus dan hoor je twee oude hits...
1: Ja, ik hoor het al. Jij verklapt helemaal niks.
2: Nee,
1: heel
2: hij zit
1: goed.
2: Als een kluis dicht. Ja, jammer.
1: Ja. Nou, we moeten gewoon gaan luisteren weer.
2: Ja.
1: Tussen 7 en 9.
2: Ja. Spaar je stem, Sam.
1: Ja.
2: Precies. Ja. En we gaan vanavond weer luisteren.
3: Jouw weekendstem. Ja. Nou, goed.
2: Zonder stem.
3: Stem misschien.
1: Ja, precies. Ja. Nou, succes, Sam. En leuk dat je er weer even was.
3: Yes, jullie ook.
2: Bye, Sam. Doei.

0: Het origineel komt uit 1966 van Boudewijn de Groot. En ik kwam deze tegen. De nieuwe single van Leonie Meijer is het. En meneer de president, enorm actueel, lijkt mij.
1: Ja, dat zegt ze zelf ook. Ja. Ze heeft zelf ook nog een toelichting gegeven. Ik heb even wat informatie opgezocht. En dat zegt ze ook letterlijk. Inderdaad, van vandaag de dag actueler. Dat voelt actueler dan ooit.
0: Ja, inderdaad.
1: Er staan nog meer covers op, hè? Op haar album. Oh, okay, van Stef Bos, bijvoorbeeld.
0: Okay.
1: Mijn land is jouw land.
0: Oh, leuk. Ja. Ja.
1: Ze doet dat samen, trouwens, het is even album en een theatertour. En dat doet ze dan samen met Erik Vlasblom.
0: Erik Vlasblom?
1: Ja.
0: Okay.
1: Pianist.
0: Wie kent hem niet? Ja.
1: En samen nemen ze het publiek mee langs de soundtrack van haar leven.
0: Oké. Okay.
1: En dat komt dit nummer dus ook in voor.
0: Ik vond het heel mooi gedaan.
1: Heel goed uitgevoerd.
0: Ja, het is nou niet per se het vrolijkste nummer om het weekend in te gaan. Maar
1: dat
0: toch
1: dan weer niet. Nee, we zijn nog niet aan het einde.
0: Maar het moet kunnen, hè?
1: We hebben nog. Ja. Nou, we gaan richting het einde wel van de uitzending. Maar niet voordat we nog hebben gehad over de proef met de veerdienst op het Harenvliet. Want die stopt na 2 jaar.
0: Oh.
1: Ben je daar wel eens mee meegegaan misschien?
0: Dat is dus niet, dus er nog nooit van gekomen eigenlijk. Nee. En we hebben heel vaak de plannen gehad om dat te doen.
1: En ik denk dus dat meerdere mensen dat hebben gedacht. Van, als het dan mooi weer is,
0: ja, zo
1: dan gaan we wel even met een boot naar 10 meter.
0: Ja,
1: nou, dat kan dus niet meer.
0: Oh.
1: Want er is geen geld meer. Er is geen geld meer om dit te blijven ondersteunen.
0: Zonde.
1: Ja, ik dacht wel bij de veerdienst aan een veerboot. Mm-hmm. Maar het was gewoon dezelfde schip.
0: Ja, dat is de Linguenda of zoiets? Was het,
1: mij wel. Maar, ja. Maar dat is ook wel weer een belevenis natuurlijk met een zeilschip.
0: Ja, zeker.
1: Want uiteindelijk ging die natuurlijk verschillende. Het was een initiatief van Goeree Overvlakke, Voorna, Aanzee en Hoekse Waard. Mm-hmm. En die hebben samen het project met Natuurmonumenten uitgevoerd. En de pilot kreeg 100.000 euro steun van de landelijke overheid via de regio deal Zuid-Hollandse Delta. Maar ja, uiteindelijk helaas. Geen geld.
0: Mijn vrouw is daarbij betrokken. Dus kan er nog eens even vragen hoe dat zit.
1: Even,
0: leuk.
1: Ja. Ze hebben een evaluatie gedaan. En daaruit blijkt dat veel mensen de veerdienst waarderen. De boottocht is een leuke ervaring voor bezoekers in de regio. En toch stopt het project omdat er niet genoeg geld is om ermee door te gaan. En de proef heeft wel veel nuttige informatie opgeleverd. Daardoor is nu beter duidelijk wat wel en niet werkt en wat mogelijk is. En die kennis kan misschien later opnieuw worden gebruikt als er geld beschikbaar komt of als bedrijven de veerdienst willen voortzetten.
0: Oh ja, dat kan natuurlijk ook.
1: Ja, het is natuurlijk de vraag of dat bedrijven dat interessant vinden. Want het is nogal een dure onderneming, zoiets.
0: Mm-hmm.
1: En als je dan verder ziet, ook in het bericht wat op de website staat en in de app, dan lees je een beetje de cijfers. En kinderen bijvoorbeeld, dat is natuurlijk ook wel een leuke doelgroep om een dagje uit naar de 10 gemeenten te gaan. Maar dat werd steeds minder.
0: Ah ja,
1: omdat het weersafhankelijk is. Mm-hmm. En nou ja, uiteindelijk waren de meeste passagiers ouders, fietsers en kleine groepen. Ze waren ook tevreden over de veerdienst. Er gingen weinig kinderen mee. En volgens het onderzoeksrapport kwam dat doordat speelnatuur op 10 gemeten minder aantrekkelijk was door zwemmersjeuk. Nou ja, dat kan je natuurlijk ook nog hebben. En in 2025 kwamen er nog minder kinderen. En dat kwam door terugkerende problemen bij speelnatuur. En doordat de horeca op het eiland soms gesloten was.
0: Ja, dat is onhandig.
1: Dat is vrij onhandig. Ja. En wat de reden daarvan is, weten we dan niet. Maar zonder horeca is het toch een stuk minder fijn.
0: Ja.
1: Over horeca gesproken.
0: Oh.
1: Heb je plannen voor het weekend?
0: Achter in de tuin. Met een lang
1: eigen
0: nat.
1: Horeca.
0: Een eigen horeca.
1: Een hangmatje.
0: Barbecue. Ja, ik ga er echt van genieten, joh.
1: Ja,
0: ja, ik heb er zin in.
1: Het lijkt niet zo lang te duren nu weer. Hè. Dat toch even een paar dagen.
0: Ja, daarom moet je ervan genieten. Ja.
1: Ja, precies.
0: En ik ga even naar de oldtimer tour.
1: Leuk.
0: In Nieuwe Tongen.
1: In Nieuwe Tongen.
0: Ja, die hadden we hier in op de Haagte.
1: Op de Haagte, ja. Hadden inderdaad. Ik zie nog een magazine hier liggen.
0: Oh van, ja, dat is een heel mooi magazine, by the way. Ja, dat is goed gedaan.
1: Ja, Ron gaat daar morgen filmen.
0: Oh, leuk. Nou, dan zie ik hem nog wel even.
1: Ja, doen we het er goed.
0: Ik ga met mijn klassieke motor.
1: Oh,
0: ja.
1: Oh, je hebt een klassieke motor.
0: Nou, eentje uit 87.
1: Nou ja, dat mag toch ook bijna klassiek.
0: Dat is wel redelijk klassiek, ja.
1: Krijg je nog korting dan als het een klassieke
0: motor? Ik ben vrij. Ik ben gratis. Nee, ja, zo, joh, ja, zeker.
1: Hartstikke milieuvervuilend, maar je mag wel gratis.
0: Ja, weet je.
1: Ah joh, die dingen.
0: Hè? Dat moet af en toe een keer kunnen.
1: Nou, het is denk ik wel heel vrij als je op zo'n motor zit.
0: Zeker.
1: Toch dat vrije gevoel.
0: Ja, dat is ideaal. Ja.
1: Dan ga je op de motor daarheen.
0: Daarheen en dan ga ik even kijken hoe die jongens het doen.
1: Ja. Leuk.
0: Ja.
1: En item wat we elke week terug laten komen in Archipel Actueel is het weerbericht. Meestal rond het half uur. Laat ik het er even bijnemen, want uiteindelijk weten we het wel, want we hebben het natuurlijk nu over. Maar wat zijn de vooruitzichten?
0: Nou ja.
1: Ja, maandag behoorlijk warm bij de finish van de Europa Run.
0: Oh.
1: Dus ik ben benieuwd of dat dan nog invloed heeft op uitvallers of zo.
0: Nou, vast en zeker.
1: Ja, toch?
0: Ja, ja.
1: Het wordt wel heel goed voor die mensen gezorgd. Mm. Heb ik van dichtbij dus ook gezien.
0: Ja.
1: En het is nogal een klus, hè?
0: Zou ik zeggen.
1: Ja, het team van het eiland heeft dan een mooie bus van de bekende touringcar uit Medesand.
0: Mm-hmm.
1: En daar wordt dan ook alles helemaal in verzorgd. Dat ze
0: goed
1: gemasseerd worden en allemaal dat ze eten en drinken, et cetera.
0: Maar na al die jaren weten ze wel hoe ze het moeten doen, hè, denk ik.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja. Ja. Dat is een geoliede machine, denk ik.
0: Dat wou ik zeggen.
1: Tussendoor nog even een update over de Krammersluizen. Mocht je vanuit Flaké naar Sint-Philipsland en dergelijke tolen en zo willen, of andersom, dan heb je een probleem. Want dan moet je omrijden. Want de slagbomen bij de Krammersluizen, die hebben een storing. Net bevestigd door Rijkswaterstaat. Dus daar staan voorlopig nog wel eventjes in de file. Het kan meevallen misschien, want de monteurs die zijn er bijna. Dus stel dat ze het snel hebben opgelost. Nou ja, dan kunnen ze open en dan is uiteindelijk die file wel snel weer voorbij.
0: Ik heb eind vorig jaar daar nog voor gestaan.
1: Ja?
0: Ook weer kapot.
1: Ook bij zo'n story.
0: Toen ben ik omgereden helemaal.
1: Toch wel. Ja, toen heb je die route van Willemstad gedaan.
0: Ja, ja.
1: Nou, veel mensen zijn dat ook aan het doen, begreep ik.
0: Ja.
1: Dat kan misschien nog helpen. Ja, je weet het niet, je moet een beetje inschatten als nu de monteurs komen. Even kort nog het weerbericht. Als we kijken naar de vooruitzichten aangeleverd door onze weerappen. Je kan tegenwoordig ook in onze app van Omroep Archipel het weerbericht zien. Dan zien we dat de temperaturen richting de 29 graden gaan morgen op zaterdag.
0: Lekker.
1: Zondag zo 26, maandag 27. En dinsdag ook nog 26. En op de woensdag dan zakt het kwik naar de 20 graden.
0: Okay.
1: Ja, ik dacht toch, moet ik een zwembad opzetten voor de kids?
0: Nee.
1: Maar ik denk nog even niet. Hij
0: nee,
1: past daarna. Want 's nachts koelt het natuurlijk wel af.
0: Zeker, ja.
1: En dan is het water opgewarmd en dan moeilijk. En ja. Hey, we zijn er bijna doorheen.
0: Zeker. Nog even voor morgen de uitzending. Even aandacht.
1: Yes.
0: Van 12 tot 6.
1: Sportlokaal.
0: En plaatje aanvragen.
1: Ja, nee. Ja, van 12 tot 6 inderdaad. Dus het is 2 uur extra.
0: Ja.
1: Plaatje aanvragen kan nu al.
0: Dat kan nu al?
1: Ja, en donatie en dergelijke.
0: Dus, ja, dat klopt. Ja,
1: lees de details op de website. En het gaat allemaal naar het goede doel.
0: Ja.
1: Voor de roperen.
0: Ja.
1: Van 12 tot 6.
0: Dat is mooi.
1: Ja, als je het samenvat wat er op het eiland gebeurt, is het een haap. Vind je niet?
0: Het is een boel. Ja.
1: Het is een boel, hè?
0: Ja. Ongekend.
1: Nou, okay, en dat vatten wij samen in Archipel Actueel. Elke vrijdag van 4 tot 5.
0: Zeker.
1: Mocht je zelf nieuws hebben, welkom op redactie@omroeparchipel.nl. Dan kunnen we kijken hoe we het via onze kanalen kunnen verspreiden. We hebben de verschillende. Online, radio, tv, een app, de socials, noem het maar op. Redactie@omroeparchipel.nl. Van harte welkom voor het nieuws.
0: Zeker.
1: Nou, het was er leuk, Erwin.
0: Ja, noten.
1: We gaan een biertje optrekken, denk ik.
0: Ja, lijkt me goed.
1: Het is aardig warm geworden in de studio.
0: Daarom. Goed weekend iedereen en bedankt voor het luisteren.
2: Ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel nieuws van 5 uur.
3: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Wingtech heeft in China een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse chipfabrikant Nexperia en een aantal bestuurders. Nexperia is een dochterbedrijf van Wingtech, maar de ondernemingen zijn sinds vorig jaar verwikkeld in een flinke ruzie over de controle van de chipmaker, waar ook een verlies mee is gemoeid van 1 miljard euro. De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuis blijven. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. En dan het weer. Ook vanavond nog een aardige tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En ook morgen een zonnig en behoorlijk warme dag Temperaturen tussen de 24 en 30 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Omroep Archipel.

0: Zaterdag 23 mei staat Sportlokaal volledig in het teken van de Europa Run.
1: Ja, helemaal super. En iedere euro die telt.
0: Van 12 tot 6 hoor je jouw favoriete verzoekplaten tijdens een speciale actie voor Team 159, de Goeree Overflakkee Runners. Vraag jouw nummer aan vanaf 5 euro en steun daarmee palliatieve zorg voor mensen met kanker.
2: Leven toevoegen aan dagen waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.
0: App je verzoekje naar 0187 68 26 30 of mail naar studio@omroeparchipel.nl. Kijk voor meer informatie en doneren op europarunflakkee.nl. Sportlokaal, samen in actie voor de Europa Run.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. ProRail krijgt een boete van bijna 3 miljoen euro van het ministerie van Infrastructuur. Volgens staatssecretaris Bertram waren er vorig jaar te veel grote storingen op het spoor. Het ging om 586 zogenoemde impactvolle storingen en dat is ruim boven de afgesproken norm. ProRail moet nu maatregelen nemen bij slechte sporen en kwetsbare bovenleidingen om nieuwe vertragingen te voorkomen. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Italië roepen Israël op te stoppen met nieuwe nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. Volgens de landen neemt het geweld daar toe en raakt een vredesoplossing verder uit beeld. Ook zouden de nederzettingen in strijd zijn met het internationaal recht. Israël zou het beleid nu moeten terugschroeven om verdere spanningen te voorkomen. In het Radboud UMC in Nijmegen is een patiënt opgenomen met een mogelijke ebola-infectie. Volgens het RIVM gaat het om een lage verdenking, maar de patiënt ligt uit voorzorg op een speciale afdeling voor ernstige infectieziekten. Artsen doen nu onderzoek om vast te stellen of het daadwerkelijk om ebola gaat. Voor bezoekers en medewerkers zou er geen extra risico zijn. En in De Bilt is vandaag voor het eerst dit jaar de grens van 25 graden bereikt. Daarmee is de eerste officiële zomerse dag van 2026 een feit. Volgens meteorologen komt die zomerse temperatuur ongeveer een week later dan gebruikelijk. Ook de komende dagen blijft het warm. Met zaterdag lokaal zelfs kans op 30 graden in het binnenland. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Er waait een zwakke zuidoostenwind, waardoor het later op de avond aangenaam zacht blijft. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden bij helder en droog weer. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Philips Eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de Tower.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden er gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. Het kabinet wil de regels rond ambtsdelicten van ministers en kamerleden aanpassen. De nieuwe wetsvoorstellen moeten ervoor zorgen dat onderzoeken en vervolging minder politiek gevoelig worden. Zo zou de beslissing over vervolging straks niet meer bij de regering of Tweede Kamer liggen, maar bij de procureur-generaal van de Hoge Raad. Daarmee moet de procedure onafhankelijker en duidelijker worden. Volgens minister Rubio hebben de Verenigde Staten nog geen NAVO-hulp ingeroepen rond de Straat van Hormuz. Tijdens overleg met NAVO-bondgenoten in Zweden zei hij wel dat de Amerikanen werken aan alternatieve plannen als Iran de belangrijke zeeroute gesloten houdt. Europese landen zouden bereid zijn te helpen als dat nodig wordt. ProRail krijgt een boete van bijna 3 miljoen euro van het ministerie van Infrastructuur. Volgens staatssecretaris Bertram waren er vorig jaar te veel grote storingen op het spoor. Het ging om 586 zogenoemde impactvolle storingen en dat is ruim boven de afgesproken norm. ProRail moet nu maatregelen nemen bij slechte sporen en kwetsbare bovenleidingen om nieuwe vertragingen te voorkomen. En in het Radboud UMC in Nijmegen is een patiënt opgenomen met een mogelijke ebola-infectie. Volgens het RIVM gaat het om een lage verdenking, maar de patiënt ligt uit voorzorg op een speciale afdeling voor ernstige infectieziekten. Artsen doen nu onderzoek om vast te stellen of het daadwerkelijk om ebola gaat. Voor bezoekers en medewerkers zou er geen extra risico zijn. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Er waait een zwakke zuidoostenwind, waardoor het later op de avond aangenaam zacht blijft. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden bij helder en droog weer. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu jouw weekendster.
2: Ja, en de iconische muziek van de bankzitters. Het is, ja, een beetje karig met mijn stem. Maar dit is jouw weekend.

Je bent er weer bij op deze vrijdagavond en je luistert naar jouw weekend. Ja, de stem die ontbreekt eigenlijk een beetje, want ja, ik heb een beetje last van mijn stem. Een kraakje hier en daar. Het is een beetje schor, dat zou je ook wel horen, maar ik praat niet zo heel hard deze avond. Maar goed, de Optimot, een beetje technisch praatje. De Optimot trekt dat wel naar boven. Dat is het apparaat wat het geluid allemaal net wat lekkerder maakt om naar te luisteren. Mijn stem wordt er niet beter op, maar het geluid wel. Dus ja, goed dat je erbij bent. Deze show in ieder geval een interview met Niels van der Groef. Of zijn artiestennaam is Nilla. We gaan hem zo meteen van alles vragen over zijn album die hij stap voor stap aan het uitbrengen is. Ook is er een nieuwe jak in Otgesplaat gerealiseerd. We hebben een interview met Boy van der Heijden in de tweede uur. Geslaagde editie van het jachtseizoen met dank aan collega Connie. Zij heeft daar een nieuwsbericht van gemaakt. En het minimumloon stijgt voor ons. Dus we krijgen meer betaald. Dat duurt wel alleen wel nog eventjes. Dus nog even geduld. Maar alles wat je erover moet weten, hoor je in deze show. Goed dat je erbij bent. Zomers vrijdagavond dus. Met temperaturen tot 25 graden. Het is niet zweterig weer. Daar ben ik wel blij mee. Meestal als het warm wordt in Nederland, dan ga je keihard zweten. Omdat de luchtdruk dan heel erg laag is. Dan is de UV-index heel hoog en de luchtvochtigheid heel laag. Maar nu valt het toch relatief mee. Het is niet dat je zit te zweten. Het is een lekker weertje. Daarom ook Louis Fonsi. Erdata la hueta.

0: muziek van Luis Fonsi, Yarta en Nicky Jam. Op deze toch wel zomerse vrijdagavond. Hier bij Omroep Archipel. Ja, jij luistert naar jouw weekendstem. De stem die ontbreekt alleen een beetje. En wie niet ontbreekt, is Niels van der Groef. Want hij komt uit Middelharnis en hij werkt al een enige tijd aan zijn allereerste album, waarin hij vertelt over persoonlijke verhalen, zoals nou bijvoorbeeld het thema mentale gezondheid, wat centraal stelt, staat. En ja, Niels, voor de luisteraars die jou eigenlijk nog niet kennen, wie is rapper Nilla?
1: Ja, rapper Nilla, goeie vraag. Rapper Nilla is, wat jij net al zei, Niels van der Groef. Ik kom uit Middelharnis, geboren in Dirksland. Een echte flakkeenaar ben ik. Ik maak sinds mijn 13e maak ik rapmuziek. Maar niet alleen rap. Ook, ik zing ook. Ik maak ook popmuziek. Ik doe eigenlijk van alles wat nu. Ik ben het een beetje aan het... ik heb het een tijdje geëxperimenteerd. En nu is het zover om alles stap voor stap uit te gaan brengen.
0: Super gaaf, man. En je zegt... dat je op je 13e erachter kwam. Nou ja, je vindt muziek heel gaaf. Hoe ben je daar eigenlijk een beetje achter gekomen?
1: Ja, ik vind sowieso maak ik al heel mijn leven. Tenminste, vind ik muziek al heel mijn leven leuk. Maar op mijn 13e had ik echt een microfoon gehaald. En toen ben ik echt al muziek gaan maken. Alleen, dan ben je nog erg jong. En ik hield het voor mezelf.
0: Ja.
1: En 2023 is mijn eerste single uitgekomen. En dat was een gevoelig rapnummer. Gewoon over mijn eigen, over mijn eigen persoonlijke leven eigenlijk.
0: Kan je daar iets meer over vrijgeven zonder dat het heel te persoonlijk wordt?
1: Ik zat toen in een tijd dat ik niet zo goed nog wist wat ik ermee moest. En wat ik wou doen. Dus dat nummer heet ook Soms. Van, ik weet niet, het gaat er eigenlijk over dat ik gewoon niet zo goed wist... Hoe het allemaal verder moest, laat maar zeggen. En had ik er wel een positieve draai aan gegeven van dat het allemaal wel goed komt. Dat was eigenlijk een beetje... ik zat toen in een fase dat ik niet zo goed wist... of ik nou met de muziek door moest gaan of werken. Een beetje zo'n soort tussenfase. Daar heb ik mijn gevoel daarvan op papier gezet.
0: Ja.
1: Dat was mijn allereerste liedje, om het maar even zo te zeggen.
0: Ja, nou ja, van je eerste liedje werkt het nu uit tot een heel album, je eerste album. Je gaat het in een aantal delen uitbrengen. Hoe is dat zo tot stand gekomen en hoe ga je dat, vervolgen? Hoe ga je dat doen? Want meestal, een album komt volledig uit. En jij kiest ervoor om het in meerdere delen te doen.
1: Ja, het album komt sowieso volledig uit. Maar ik bedoel meer, ik breng eerst een aantal singles uit. Dat is best normaal, dat je eerst een paar singles van het album online gooit.
0: Ja.
1: En dan zo komt die stapje voor stapje, komen er een aantal singles uit. Mm-hmm. Er ligt een heel releaseplan, ligt klaar. Content gemaakt. 2 weken geleden ben ik begonnen met die content plaatsen. Eerste filmpje ging gelijk viral. Dus dat is, dat had ik niet verwacht. Dus het wordt heel goed opgepakt. En ik ga nu om de paar weken ga ik een nieuwe single uitbrengen. En dan op een gegeven moment komt heel het album online. Ja. En daar heb ik nog geen exacte datum van.
0: Nee.
1: We zijn nu gewoon stap voor stap aan het kijken hoe alles wordt ontvangen en hoe het loopt. Dat wordt echt serieus aangepakt. We evalueren elke week. Het gaat tot nu toe gaat dat gewoon echt fantastisch.
0: Ja, je zegt jij werkt er niet alleen aan dan?
1: Nee, ik heb sinds kort werk ik met ik kan het wel noemen, een content creator. Met Joshua heet hij.
0: Okay.
1: Hij helpt mij nu met, want ik wil me graag alleen focussen op muziek. En ik was niet zo heel handig met content. Dus ik heb daar gewoon iemand voor gevonden. Dat we werken sinds kort nog maar samen. En we maken nu allerlei filmpjes en alles wat past bij de nummers. En we evalueren daar weer over.
0: En
1: dat gaat echt enorm goed. Dat hadden we niet verwacht dat dat gelijk al zo zou aanslaan.
0: Maakt hij zelf ook muziek dan?
1: Nee, hij maakt geen muziek. Maar hij werkt met verschillende artiesten. Hij is een soort... je kan het wel noemen een soort hip-hop content creator. Ja. Hij houdt sowieso heel veel van hip-hop. Ik ben heel blij dat hij met mij samen wil werken.
0: Ja, snap
1: ik. En andersom ook, want het werkt. Dus we zijn er allebei hartstikke tevreden mee.
0: Ja, kijk, dat werkt natuurlijk sowieso goed als je iemand hebt die ook wel een beetje verstand heeft van muziek.
1: Ja, zeker. Het matcht heel goed. Ja. Dus dat is fantastisch, is dat.
0: Ja, en het album, wat kunnen we ervan verwachten? Wat voor vibe en wat voor muziek zit er allemaal in?
1: Het heeft sowieso een aantal genres. Dat vind ik wel leuk. Er zit rap in, want ik hou echt, echt bij hip-hop, bij rap. Maar ik heb er ook een aantal trapnummers in. En gewoon popmuziek ook. Ik vind het ook gewoon heel leuk om te zingen. Ik ga ook naar zangles. Ik rap mijn eigen verses. Ik zing mijn eigen refreintjes. Ik vind dat allebei gewoon heel leuk om te doen. Dus ik dacht van het album gaat mij echt om de boodschap. En niet om het genre. Dus ik gooi echt allerlei genres erin.
0: Ja.
1: En het gaat mij meer dan om de boodschap van het nummer.
0: Je hebt een aantal platen uitgebracht. Onder andere Twijfel. Welk genre is dat?
1: Twijfel vind ik onder de rap of trap vallen.
0: Ja.
1: En Twijfel is ook het eerste nummer van het album. Die hoort er ook bij. Dat eigenlijk.
0: Gaan we die draaien?
1: Ja, dat is goed.
0: Gaan we die draaien? Leuk. Duiken we zo meteen verder je album, je project in, zeg maar. En dan komen we daarna verder bij je met de andere vragen. Want er is nog heel veel meer te ontdekken over je album. Want het is je eerste en hij gaat lekker.
1: Yes.

0: Twijfel, Nilla, bij Omroep Archipel. Ja, Niels, wat is Twijfel voor liedje? Wat zit daarachter? Waar gaat het over?
1: Twijfel gaat er eigenlijk over dat je... Ja, ik heb zelf een tijdje geworsteld met wel met mentale problemen. En dat je je gewoon niet goed begrepen voelt.
0: Ja.
1: Ik zeg letterlijk van, ben jij nou zo gek of ben ik nou een eikel?
0: Ja, precies.
1: Dat zeg ik letterlijk in dat nummer. Dus ja, dat was nog in de fase dat ik het gewoon zelf niet zo goed begreep eigenlijk. Daar komt het op neer. En ik denk dat veel mensen zich daar wel in kunnen herkennen.
0: Ja, want je praat inderdaad over mentale gezondheid in je muziek. Waarom vind je het zo belangrijk dat er gedeeld wordt? Want ik snap dat veel mensen denken van, joh, ja, hou het lekker voor jezelf.
1: Ja, precies. Ja, omdat er gewoon... ik vind dat vooral bij mannen wordt er gewoon heel weinig over gepraat.
0: Ja, man.
1: En dat vond ik meer het ding. Want dan is dat van, oh ja, dat komt maar goed. En of stel je niet zo aan. om het maar plat te zeggen. Ja. Maar ja, in sommige gevallen is dat natuurlijk ook zo. Maar er zijn natuurlijk wel een aantal gevallen die mensen die echt problemen hebben. En die gewoon hulp nodig hebben. En ja, ik was er daar één van. Kan ik wel zeggen. En ja, ik ben er toen dus gewoon heel erg achtergekomen dat praten gewoon heel erg helpt.
0: Ja, en muziek helpt je daarbij.
1: Ja, dat ook zeker. Maar dit is allemaal, om het even duidelijk te hebben, dit is allemaal al lang achter de rug voor mij. Dus ja. Ik heb er nu een mooi album over kunnen maken. Maar het speelt in ieder geval niet meer bij mij allemaal. Maar ik vind het gewoon belangrijk om het wel spraakzaam te maken. En om er eventueel ook andere mensen mee te helpen. Ja. Alleen, ik kan er nog niet te veel over zeggen, omdat ik het allemaal in de muziek heb verwerkt.
0: Oeh, ja, dat en, is een dingetje.
1: Ja, dat komt stapje bij stapje komt dat allemaal online. En ja, op die manier wil ik dat dan graag duidelijk maken aan de wereld.
0: Ja, want het album is heel persoonlijk. Maakt dit project dan ook anders dan bijvoorbeeld gewoon simpel een liedje schrijven? Want dit is echt wat jij hebt meegemaakt.
1: Ja, een aantal dingen zijn wel echt die ik heb meegemaakt. Sommige dingen zijn ook gewoon heel globaal. Zo, laat maar zeggen, omdat mensen zich er echt in kunnen herkennen.
0: Ja.
1: Maar dat maakt het soms inderdaad wel wat lastiger. Omdat het zo persoonlijk is. Dan is het bijvoorbeeld spannender dan als jij een feestnummer ergens moet gaan optreden. Dat vind ik persoonlijk ook heel erg. Want ik heb een aantal muziek die heel persoonlijk is. En dan vind ik het altijd spannender om die live te doen dan een feestnummer.
0: Ja.
1: Of een onserieus nummer.
0: Ja.
1: Dat is toch een andere vibe.
0: Ja, precies.
1: Dus dat is zeker waar.
0: Komt natuurlijk ook omdat het veel dichterbij is, hè?
1: Ja, klopt, ja. Want, alleen aan de andere kant is het ook wel weer mooi. Ja. Want als jij dat goed kan performen, dan voelen mensen dat. En dat vind ik ook weer heel mooi om te doen.
0: Het is wel de kracht van muziek, hè?
1: Ja, zeker. En dat daar heb ik dus ook zangles voor. Om dat ook gewoon echt te trainen en te doen. Want ik durfde in het begin ook gewoon amper op te treden. Maar dat wou ik heel graag. Dus toen ik ben op zangles gegaan, puur daarvoor eigenlijk. En dat gaat nu gewoon echt fantastisch allemaal. En ik vind het ook gewoon mooi om mensen te kunnen raken en om ze te kunnen helpen. Dat vind ik gewoon, dat ben ik nu ook aan het doen. En ja. dat gaat gewoon lekker. En dat geeft mij ook gewoon een fijn gevoel.
0: En bij wie heb je zangles?
1: Bij Amber van Opijnen heb ik zangles. Zij komt uit Oudorp, maar ze geeft nu zangles in Hellevoet. En zij is echt fantastisch. Ik ga daar bijna elke week heen. En ik heb daar echt in een... Ja, nu ga ik er ongeveer iets langer dan een jaar heen. En ik heb daar echt enorm veel geleerd.
0: Nou, dat is de bedoeling.
1: Ja, zeker.
0: Ik kan begrijpen dat het best moeilijk is om zo open te zijn over je nummers. Maar je doet het wel allemaal, man.
1: Ja, zeker. En ik vind het ook gewoon heel mooi om te doen.
0: Ja.
1: En zowel... Het is zowel positieve als negatieve dingen komen erin voor. Want ik heb ook dingen gedaan die niet mogen. En dat komt er ook in voor. Om het maar, iedereen is jong geweest.
0: Ja, precies. Ja.
1: En het komt er allemaal in voor.
0: Ja.
1: En,
0: kijk, dat is de bedoeling van muziek, hè?
1: Yes.
0: Hey, wat hoop je dat jongeren meekrijgen als ze naar jouw muziek luisteren?
1: Ja, ik hoop dat ze meekrijgen dat... Ja, kijk, niemand in het leven doet het perfect. Dus ja, ik laat zowel goede als slechte kanten van mezelf zien. In het album. En ik hoop gewoon ze mee te geven van... Ja, je kan best wel eens een keer op je bek gaan. Dat heeft iedereen. Maar uiteindelijk komt het allemaal weer goed. En ja, dat eigenlijk. Maar uiteindelijk komt het allemaal weer goed. En ja, dat eigenlijk.

0: Ja, ik sta wel. Ik treed op door in heel Nederland in principe.
1: Ja.
0: En dus dat gaat sinds kort gaat dat pas echt. Loopt het echt, laat maar zeggen. Maar ik ben wel heel lang ja, beginnend artiest geweest. Alleen ik zie mezelf nu. Ja, hoe moet ik? Ik durf ook nog niet. Ja, dat is een lastige vraag
1: Ja,
0: gewoon, snap je?
1: daarom stel ik hem ook.
0: Ja, vul jij hem maar in.
1: Ja, laten we gewoon zeggen artiest. Vind ik een
0: Ja.
1: goeie, want je doet het supergoed. En jouw socials, nilla.mp3, toch?
0: Ja,
1: Nou, zeker.
0: zeker.
1: Ga hem zeker weten volgen. Want er komen toffe dingen voorbij. En inderdaad, jouw filmpjes, die gaan hard, man. Holy shit.
0: Ja, die gaan heerlijk.
1: Zo.
0: Ze gaan nu. Ja, de eerste die ik had gepost van heel het releaseplan, die ging gelijk viral door heel
1: Ja.
0: Nederland. En
1: Ja.
0: ik krijg nu veel, ja, veel berichten ook van veel bekende, ja, van artiesten, van managers. Maar managers en boekers ken ik niet. Dus ik zit het een beetje in de gaten te houden.
1: Je zit het een beetje te
0: Proberen
1: peilen.
0: in ieder geval. Ja, ik zit een beetje te peilen van wie is belangrijker. Nee, maar gewoon wie is handig om in de gaten te houden, een beetje dat soort dingen. Maar ik vind het sowieso hartstikke leuk dat dat nu gewoon echt goed gaat. En ik geniet er nu vooral van. En ik hoop het gewoon zo die lijn door te trekken. Om gewoon echt door te breken.
1: Ja, over doorbreken gesproken, zou je ooit nog met een met wat voor een artiest zou je ooit nog willen samenwerken?
0: Zo,
1: Ja, dat
0: daar
1: is een
0: vraag
1: moeilijke
0: je me.
1: vraag, maar ja, dat.
0: Ja, echt. Dat maakt mij denk ik niet zo heel veel uit. Ja,
1: Oké.
0: eigenlijk, ja, wat op me afkomt. Ik hou heel erg van hip-hop, maar ik hou bijvoorbeeld ook van. Ik zou het ook leuk vinden om met een paar goede zangeressen samen te werken.
1: Ja.
0: Ja, ik heb nu op mijn album staan er ook een aantal samenwerkingen, maar die ga ik nog niet verklappen.
1: Nee.
0: Ja, ik vind dat gewoon echt, echt heel leuk ook om te doen. En ik heb die mensen gevraagd en er zijn liedjes tot stand gekomen. En dat
1: Oké.
0: gaat, jullie gaan dat allemaal wel zien.
1: Ja. Nee, we gaan het ook zeker bij de omroepen in de gaten houden. Want
0: Leuk.
1: muziek is ons hart, hè. Daar begint het sowieso bij.
0: Precies.
1: We gaan even afkaderen van dat liedje wat jij zegt met die artiest. Heb je wel nog andere platen waar je iets over kan vertellen? Een sneak peek of zo voor ons? Want ja, wij zijn de streekomroep voor Goede Overvlakke, hè. Wij mogen wel iets hebben, toch?
0: Oké.
1: Komt het?
0: Vandaag is Rustig Zippen uitgekomen. Die jullie zo gaan horen. De titel van het volgende nummer heet Laten Lukken. En dat is ook een solo track. En die gaat over een paar weken gaat die ook uitkomen.
1: Oeh.
0: Meer verklap ik niet, maar de titel heet Laten Lukken.
1: Rustig zitten nu bij Omroep Archipel en laten lukken. Binnenkort dus overal te horen. Nilla, hier bij Omroep Archipel. Rustig zitten dus. In jouw weekendstem.

0: ons eiland altijd dichtbij. Dit is het Omroep Archipel Regio Nieuws.
1: En ik heb het belangrijkste streeknieuws voor je van de afgelopen week. De vorming van een nieuwe gemeenteraad op Goeree Overkee lijkt een stukje dichterbij gekomen. D66 sluit zich aan bij het CDA en trots op Goeree Overflakkee om samen een nieuwe coalitie te gaan vormen. Dat liet formateur Tiemann deze week weten aan de gemeenteraad. De partijen spreken inmiddels over een conceptakkoord en hopen half juni een nieuw college te kunnen presenteren. Volgens de betrokken partijen moet het bestuur de komende jaren vooral gaan zorgen voor duidelijkheid en uitvoerbaar beleid voor inwoners en ondernemers op het eiland. Rondom de Grevelingen wordt momenteel gewerkt aan een grote onderwaterklus. Daar worden dijken versterkt om verzakkingen in de toekomst te gaan voorkomen. Met behulp van zware machines worden stortstenen op de juiste plek aangebracht onder het water. En de werkzaamheden zijn nodig om de veiligheid van het gebied ook op langere termijn te kunnen garanderen. De 25-jarige artiest Lars van der Groef uit Goeree Overflakkee, beter bekend als Daila, vertelde de afgelopen week in de podcast Eilandkunst over zijn weg naar de Herman Brood Academie. De hiphopartiest begon met muziek maken op het eiland en gebruikt zijn achtergrond nog altijd als inspiratie voor zijn teksten. In de podcast vertelde hij hoe hij zijn passie voor muziek wist uit te bouwen tot een professionele opleiding en creatieve carrière. Boven de Brouwersdam is deze week een bijzonder record gevestigd. Tijdens de 10e editie van het internationale Quartline Meeting gingen maar liefst 118 stuntvliegers tegelijkertijd de lucht in. Voor het internationale evenement kwamen vliegeraars uit de verschillende Europese landen naar Goeree Overflakkee. De deelnemers bestuurden speciale Quartline vliegers die met 4 lijnen worden aangestuurd. En volgens de organisatie trof het evenement veel publiek en verliep de jubileumeditie succesvol. Deze video is terug te zien op ons TikTok-account. De gemeenteraad van Goeree Overflakkee heeft besloten om definitief geld uit te trekken voor robotmaaiers op de voetbalvelden hier op het eiland. Met dit besluit wil de raad gemaakte afspraken met de voetbalclubs nakomen en het onderhoud van de velden verbeteren. De gemeente gaat ongeveer €275.000 investeren in een nieuwe robotmaaier, zowel de jaarlijkse kosten €18.000 hoger uitvallen dan eerder was gepland. Blijkt uit het gebruik van de robotmaaiers veel goedkoper dan een gewoon maaicontract. Volgens een rekensom van Jeffrey Verleg van D66 zou het zo'n €46.000 per jaar schelen. En omdat de maaiers op de voetbalvelden erg intensief worden gebruikt, is de verwachting dat ze ongeveer 8 jaar meegaan. In Nieuwe Tongen heeft de bouw van de nieuwe fietstunnel vertraging opgelopen. Uit advies van de Milieudienst DCMR wordt eerst aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd voordat de werkzaamheden verder kunnen gaan. De tunnel maakt deel uit van de aanpak rond de N215 en moet de verkeersveiligheid voor de fietsers gaan verbeteren. Ondanks de tijdelijke stillegging verwachten de betrokken partijen voorlopig nog geen gevolgen voor de uiteindelijke oplevering van het project. En dit was het belangrijkste streeknieuws van de afgelopen week. Meer nieuws en updates vind je natuurlijk online op onze social media of op de website omroeparchipel.nl.
2: De app is te downloaden in de Google Play
1: of App Store.
2: En dat bij jouw weekendstem hier bij Omroep Archipel.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Jouw weekendstem.

0: hoort Harry Styles bij Omroep Archipel. Ik ben tot 9 uur bij je. Goed dat je erbij bent. En zometeen terug naar toen. Chill.
1: Chill.
0: Dans.
1: Dans.
0: Of schreeuw mee. Dit is jouw vrijdagavond. Omroep Archipel.

0: Beautiful.
1: Hey son, je hoorde Sam Smith en MCD bij
2: Omroep Archipel.
3: Terug in de tijd.
1: Roxette. Ja, in 1991 maakt Roxette opnieuw een gevoelige snaar met Fading Like a Flower. Met een krachtige pop ballad en een vol verlangen gemis, zeg maar. Een combinatie van Marie Frederiksen en met haar emotionele stem. Want er zit best wel een stemmetje achter, hoor, die Roxette. Meeslepende gitaren vielen ook wel op en een opzwepend refrein. Dat geeft het nummer toch wel een metalonogische sfeer, als het ware. Het lied dat vertelt over een liefde die eenzaam wegleidt en die herinnering die steeds verder vervaagt. Juist de mix van de kwetsbaarheid en de kracht achter deze plaat maakt die zo herkenbaar. Je luistert naar Omroep Archipel, dus Roxette en Fading Like a Flower. Je luistert naar Omroep Archipel. En toen deze muziek recht uit het hart leek te komen, in de jaren 90 begonnen de intense emoties echt op te lopen bij Roxette. Dit is Fading Like a Flower.

0: Crazy Abraham and Max. And The Thing I Love. En ja, daarvoor hoorde je Fading Like a Flower van Roxette bij Omroep Archipel. Hey, even snel kort. We zijn natuurlijk, nou ja, ik wil zeggen, niet helemaal de editie Zing Hem Zelf maar vergeten. Maar ja, weet je wat het is? We gaan toch wel zelf zingen, want het is daar wel tijd voor.
1: Hey, herken jij het weggelaten woord? Dit is Zing Hem Zelf Maar. Geef het door en word de weekendster.
0: Kijk, en ik zeg wel vergeten, maar dat komt natuurlijk door het interview wat we met Niels van de Groef hadden. Of beter gezegd, Nilla. Bij Omroep Archipel. Zing Hem Zelf Maar dus. Je kan je antwoord doorgeven via de Omroep Archipel app. Stuur je gewoon een appje naar de studio en dan druk je op ons nummer. En dan komt het helemaal bij ons binnen. Of bellen naar 0187-68-2630. De reden dat we dat trouwens nu dus even wat later doen komt door het interview. Je kan tot volgende week reageren. Dus we zullen dit item zullen we eventjes opschuiven naar volgende week. Volgende week is de deadline dus. Volgende week de deadline van Zing Hem Zelf. Maar verderop in dit volgende uur, na het nieuws van 8 met Norbert dus. Een interview met Boy van der Heijden. Ik zal dan wel wat minder schor klinken, want ik zit in Studio B. Nee, dat is allemaal gelul trouwens hoor. Ik heb het vorige week opgenomen. Toen was ik nog niet zo heel schor qua stem. Deze week dus wel. Maar goed, zometeen een interview met Boy van der Heijden. En daarna dus in nieuws dat het minimumloon stijgt. En dat er een nieuw jak is in Oldgesplaat.
1: Omroep Archipel. Jouw muziek. Jouw vibe. Waar de jeugd het voor het zeggen heeft. Jouw weekendster.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten vanavond opnieuw tientallen asielzoekers buiten de poort. Volgens het COA is er voorlopig nog geen opvanglocatie gevonden waar de groep kan overnachten. Het Rode Kruis heeft maaltijden uitgedeeld en tenten neergezet voor de beschutting tegen de zon. De situatie doet steeds meer denken aan de opvangcrisis van enkele jaren geleden. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, mevrouw Gabbard, stapt op. Volgens de Amerikaanse media doet ze dat vanwege de ernstige ziekte van haar man. Ze was sinds vorig jaar verantwoordelijk voor de coördinatie van de Amerikaanse veiligheids- en inlichtingendiensten. Het vertrek van Gabbard zorgt opnieuw voor een opvallende wisseling binnen de nationale veiligheidsploeg van president Trump. Het kabinet wil de regels rond ambtsdelicten van ministers en kamerleden aanpassen. De nieuwe wetsvoorstellen moeten ervoor zorgen dat onderzoeken en vervolging minder politiek gevoelig worden. Zo zou de beslissing over vervolging straks niet meer bij de regering of Tweede Kamer liggen, maar bij de procureur-generaal van de Hoge Raad. Daarmee moet de procedure onafhankelijker en duidelijker worden. En ProRail krijgt een boete van bijna 3 miljoen euro van het ministerie van Infrastructuur. Volgens staatssecretaris Bertram waren er vorig jaar te veel grote storingen op het spoor. Het ging om 586 zogenoemde impactvolle storingen en dat is ruim boven de afgesproken norm. ProRail moet nu maatregelen nemen bij slechte sporen en kwetsbare bovenleidingen om nieuwe vertragingen te voorkomen. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Er waait een zwakke zuidoostenwind, waardoor het later op de avond aangenaam zacht blijft. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden bij helder en droog weer. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu, jouw weekendster.
3: En de muziek van Purple Disco Machine komt die kant uit. Fireworks hoor je. Zomerse muziek en zometeen Tessa hier bij Omroep Archipel. Verderop in het uur nog een interview met Boy van der Heijden. Dit is Purple Disco Machine.

Altijd goed als artiesten hun eigen plaat afkondigen. Je hoorde Desha en Austin hierbij. Omroep Archipel.

0: Het is 8 minuten, bijna 9 minuten over 8 en je luistert naar Omroep Archipel. En zometeen verderop in dit uur dus een nieuw jak dat wordt georganiseerd in Oltgersplaat. Een interview met Boy van der Heijden, zometeen na de muziek van David Guetta. En het minimumloon gaat omhoog. Ook is er een geslaagde editie van het jachtseizoen. Dat ga ik niet helemaal meer redden in dit uur. Maar dat kan je rustig nalezen in onze app. Onze app is overigens te downloaden in de Google Play of App Store. En je hoeft geen account aan te maken. Je kan gewoon in één keer pop erin, dan zit je erin. En dat is de app van Omroep Archipel. Zometeen dus Boy van der Heijden in de show.
1: I'm David Guetta.
2: I'm Teddy Swims.
3: I'm Tyrone.

0: Muziek dus van David Guetta hier bij Omroep Archipel. Goed dat je er nog steeds bij bent. Ik zei het net in het eerste uur al, hè, dat je een interview met Boy van der Heide kan verwachten. Ja, en wie is dat nou eigenlijk? Wie ben je en waar kom je vandaan?
1: Ik ben Boy. Ik ben geboren op het mooiste eiland van Nederland, op Goeree-Hoogvlakke. Maar ik woon al bijna heel mijn leven in Brabant. 41 jaar. En ik ben hovenier van beroep. En mijn hobby is zingen.
0: Je hobby is zingen? Nou, dat merken we ook. Want je hebt een nieuw nummer. Dat heet Wat een dag, wat een sfeer. Ja, wat zit daarachter, achter deze plaat?
1: Nou, het is eigenlijk mijn allereerste plaat die ik in 2009 heb uitgebracht.
0: Ja.
1: Maar omdat we toen eigenlijk niet de mensen om ons heen hadden die we nu hebben, met veel te weinig slagkracht erachter, heb ik besloten om hem nog een keer uit te brengen en in een ander jasje te stoppen, zodat het een frisse sound heeft van 2026. En kijken of we hier iets meer mee kunnen bereiken dan toen.
0: Ja, want je zei al tegen mij, het is een 2.0 versie. Dat heeft daar dus ook mee te maken.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Oké, en het nummer dat draait eigenlijk om een perfecte dag. Wat een dag, wat een sfeer. Nou ja, goed. Een dag zonder sfeer is geen dag natuurlijk, hè. Hoe ziet jouw perfecte dag eruit?
1: Mijn perfecte dag, dat is toch eigenlijk wel 's morgens op tijd opstaan. Goed ontbijten, na de sportschool. En een dagje werken. 's Avonds even met wat vrienden eten. En dan door naar een geweldig optreden.
0: Ja, want gaan we meteen over naar de optredens, hè? Je hebt al een aantal optredens gehad, ook op Goeree-Hoogvlakke. Kan je er een paar opnoemen? Want ik zag dat je al een keer in Otges Plaat was geweest.
1: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik begonnen op Oranjepop. En dus dat was gelijk de vuurdoop voor mij. Daarna hebben we in Nieuwe Tongen wat dingen gedaan. Oude Tongen, Otges Plaat. Middelharnis hebben we gedaan.
0: Wat heb je gedaan in Middelharnis?
1: De After Summer Party bij Lef.
0: Oh, lachen. Ja, leuk. Ja, en in Otges Plaat?
1: Dat was op Koningsdag. Dat was ook superleuk. Hartstikke leuke mensen. Dus dat was ook top. En nu heb ik in juli, sta ik volgens mij op de Hollebolle Dag. En in juni nog in Nieuwe Tongen.
0: In Nieuwe Tongen. En wat is er te doen in Nieuwe Tongen?
1: Ja, dat is bij de voetbalvereniging. En dat is één groot feest. En ik weet niet precies ter ere waarvan. Maar afsluiting van het seizoen. Of het is een feest, een feestdag. Maar dat is bij NTVV. Als ik me niet vergis.
0: Hey, zeker. Nieuwe Tongens voetbalvereniging.
1: Ja. Dus allemaal leuke dingen.
0: Ja. Ja, goed. Nou goed. Jij maakt dus muziek. Ook Goeree-Hoogvlakke uitgebracht. Laten we zo zeggen, een nieuw volkslied voor het eiland, hè? Nou, het is niet echt een volkslied, want het is een slow song, soft pop. Maar hoe denk jij je muziek ook op jongeren te richten? Of hoe denk jij dat jongeren zich daarin herkennen? Want ja, jongeren, dat blijft de toekomst.
1: Ja, dat is eigenlijk best moeilijk. Ik probeer mijn muziek te maken die het dichtst bij mij ligt. Ja. Aan de ene kant denk ik ook soms, ja, je moet ook iets commerciëler denken. Dus je moet ook gewoon zorgen dat er een nummer uitkomt wat voor iedereen toegankelijk is. Het is lastig. Er komt zoveel muziek uit. Iedereen die heeft, als je nou bijvoorbeeld, nou heb je dat liedje van Justin de Wild.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk een heel ander genre als wat ik doe.
0: Klopt.
1: Maar aan de andere kant denk ik ook van ja, misschien moet ik ook zo eens een keer iets proberen om een iets breder publiek aan te spreken. Aan de andere kant is het zo, hoe dichter dat je bij jezelf blijft, hoe
0: eigen het is.
1: Eigener of dat het blijft.
0: Mm.
1: Maar aan de andere kant, ja, wie niet maakt, die wint. Misschien zouden we ook een keer zoiets kunnen maken. En dan kijken of dat goed wordt ontvangen.
0: Ja, want denk je dat muziek tegenwoordig anders gemaakt moet worden om het bijvoorbeeld bij jongeren te krijgen? Of bij jongeren te laten brengen? Want Nou goed, net wat je zegt, er is heel veel muziek.
1: Ja.
0: Hoe pak jij dat het beste aan?
1: Nou ja, ik denk door toch te luisteren wat er uitgebracht wordt. Te kijken wat er goed valt.
0: Ja.
1: En dan kijk ik, maar ook toch weer niet. Ja, misschien met de vorm van instrumenten die worden gebruikt. Of met een sound of met een bepaald loopje in een nummer wat dan aanslaat of zo. Dat soort toestanden.
0: Ja, je gebruikt ook social media. Heel actief ben je op TikTok, Facebook, Instagram. Slaat dat een beetje aan?
1: Nou, ik merk nu wel natuurlijk nadat die single gisteren is uitgekomen. Dat je natuurlijk heel veel post en dan gaan die views en zo gaan allemaal. Alles, dan moet je dat eigenlijk proberen vast te houden.
0: Ja, dat is.
1: Ja, ze kennen me wel, maar ook nog niet goed genoeg om. Om elk weekend zeg maar 4-5 keer op te treden. Dus je moet zoveel mogelijk posten om zichtbaarheid te creëren.
0: En onder de aandacht te blijven, ja. Ja, denk je dat muziek, of denk je dat mensen de muziek nodig hebben? En juist in deze tijd van toch wel een beetje social media. Kijk, jij post heel veel van je muziek. Je hebt ook heel veel teasers gezet op social media natuurlijk. Denk je dat daarom ook de mensen echt je liedje gaan luisteren?
1: Ja. Dat hoop je natuurlijk wel. Het is altijd gokken. Ik ben gewoon een zelfstandige overnier die alles in eigen beheer doet. Ik heb de plaat ook onder mijn eigen naam uitgebracht. Alles kost al tegenwoordig. Een hobby kost geld. Dit is ook mijn hobby. En tegelijkertijd passie. Dus je moet proberen om zoveel mogelijk zelf te doen. Om de kosten wat lager te houden. Kijk, op het moment dat je natuurlijk heel veel optredens hebt, dan kan je wat makkelijke dingen uit handen gaan geven. Maar dat is nog niet zo.
0: Nee.
1: Dus we posten veel, delen veel. Ik moet misschien iets meer tegen die telefoon gaan praten. Zodat ze ook persoonlijk.
0: Ja.
1: Ja, zodat ze ook. Ja, zodat ze ook zien wie Boy achter het filmpje is en zo.
0: Ja.
1: Maar ik denk wel, hoe meer volgers dat er zijn, hoe meer mensen dat het zien en dat ze het gaan delen. En dat ze op een gegeven moment ook kennis gaan maken met mij. En dan hopen dat het zich verder uitbreidt, zeg maar.

0: van rijden. En wat een dag, wat een sfeer. Het nummer ademt zomer. We gaan natuurlijk richting de zomer aan en natuurlijk ook de gezelligheid. Ben jij zelf iemand die altijd wel voor een sfeertje zorgt op een feestje?
1: Jawel, dat is ook wel zo. Het nummer ademt zomer. Ben ik van de zomer? Ja, ik denk het wel. En ik denk dat ik een feestje kan brengen. Kijk, het is al gebleken in het verleden dat het aardig lukt. En hoe meer dat je op die bühne staat, hoe meer feest dat je kan creëren. Ja. En ervaring dat er in komt. Dus ik denk wel dat dat lukt, ja.
0: Ja. Hoe bereid je je dan voor als jij gevraagd wordt inderdaad om er optreden te geven?
1: Op een gegeven moment moet het ergens gewoon in je systeem zitten, hè? Sowieso proberen geen zenuwen te hebben. Liedjes te brengen die gewoon makkelijk bij het publiek vallen. Die goed vallen, feest creëren, zekerheid uitstralen. En dan eigenlijk gewoon gas geven.
0: Ja. En waar hoop je op als mensen dit nummer gaan luisteren? En waar hoop je dat je gebracht wordt in dit liedje? Want... misschien mag je het nog niet zeggen.
1: Dat mensen wel herkennen. Ja, dat mensen... Het is ook een vrolijk liedje. Dat mensen er blij van worden en het deuntje blijft hangen. En prettiger verloopt doordat ze dit nummer hebben geluisterd.
0: Ja, en misschien kan het nog niet gezegd worden. Of misschien mag het nog niet. Maar komen er misschien al wat nieuwe platen aan?
1: Ja, dat klopt. Ja. Ik heb eigenlijk al een nieuwe plaat op de plank liggen.
0: Oké.
1: En dat is eigenlijk in de trant van Goeree Overlakee of Kapot of Kampioen. Eigenlijk weer zo'n plaat. Omdat ik ben eigenlijk wel meer van de gevoelige sound. En ik heb weer iets geschreven waarvan ik denk van... joh, dit is ook heel dicht bij mij. Dit past ook bij mij. Dus dat hebben we weer opgenomen. Maar er komt ook nog einde van het jaar... we hebben een theatershow. Hè, omdat het kan, gaat die heten in oktober.
0: Ja.
1: Ik wil ook nog echt wel een poppy nummer uitbrengen met de titel Omdat het kan. Dus er komt ook nog een uptempo nummer aan. Maar eerst een ballad of een soft pop zoals... Eerst een ballad of een soft pop zoals jij...

Rockstar, Roddy Ricch en Deep Rye. Hier bij Omroep Archipel. Wel leuk, de jongeren in Otges Plaat kunnen op vrijdag 29 mei, volgende week dus, kennis maken met een nieuw initiatief speciaal voor de jeugd, het OJAK. Ja, de Otges Plaatse jeugdactiviteiten, de OJAC, zo noemen ze dat. Wordt georganiseerd een avond door de Dorpsraad en het Otges Plaat, samenwerking met Tamara's Horeca. Tijdens deze avond kunnen, ja, bijvoorbeeld kan je vanaf 11 jaar, stel je bent 11 of ouder natuurlijk, het is gewoon voor jongeren, hè. Kan je gewoon leuke activiteiten doen, waaronder darten, tafeltennissen, poolbiljarten. Maar er is ook ruimte om muziek te luisteren, te chillen of nieuwe mensen te ontmoeten. En dat is gaaf, hè, om mensen te vinden, te zien. Deze bijeenkomsten vinden dus plaats, Tamara's Horeca Centrum. En het duurt van 7 tot half 10. En de toegang is gratis. Het is gewoon een OJAK, het Otges Plaat jak, hè. Het officiële jak zit in Middelharnis. Maar ze proberen dus nu verschillende jakken te creëren. En het OJAK is een initiatief voor jongerenwerk, stichting zijn, Tamara's Horeca. Ze wilden wat organiseren voor jongeren in Otges Plaat. En dat kan op vrijdag 29 mei. Vanaf 7 uur ben je van harte welkom. Muziek dus van Alex Barron komt je kant uit. Dit is Fever Dream. Zometeen het regen is met Tim en daarna Roxy Dekker met Overdatum. Bij Omroep Archipel. Ik ben tot 9 uur.

0: altijd dichtbij. Dit is het Omroep Archipel Regio Nieuws.
1: Tim zit hier en hij praat je bij.
2: En ik heb het belangrijkste streeknieuws voor je van de afgelopen week. De vorming van een nieuwe gemeenteraad op Goeree Overkee lijkt een stukje dichterbij gekomen. D66 sluit zich aan bij het CDA en trots op Goeree Overkee om samen een nieuwe coalitie te gaan vormen. Dat liet formateur Tieman deze week weten aan de gemeenteraad. De partijen spreken inmiddels over een conceptakkoord en hopen half juni een nieuw college te kunnen presenteren. Volgens de betrokken partijen moet het bestuur de komende jaren vooral gaan zorgen voor duidelijkheid en uitvoerbaar beleid voor inwoners en ondernemers op het eiland. Rondom de Grevelingen wordt momenteel gewerkt aan een grote onderwaterklus. Daar worden dijken versterkt om verzakkingen in de toekomst te gaan voorkomen. Met behulp van zware machines worden stortstenen op de juiste plek aangebracht onder het water. En de werkzaamheden zijn nodig om de veiligheid van het gebied ook op langere termijn te kunnen garanderen. De 25-jarige artiest Lars van der Groef uit Goeree Overkee, beter bekend als Daila, vertelde de afgelopen week in de podcast Eilandkunst over zijn weg naar de Herman Brood Academie. De hiphopartiest begon met muziek maken op het eiland en gebruikt zijn achtergrond nog altijd als inspiratie voor zijn teksten. In de podcast vertelde hij hoe hij zijn passie voor muziek wist uit te bouwen tot een professionele opleiding en creatieve carrière. Boven de Brouwersdam is deze week een bijzonder record gevestigd. Tijdens de 10e editie van het internationale Quadline Meeting gingen maar liefst 118 stuntvliegers tegelijkertijd de lucht in. Voor het internationale evenement kwamen vliegeraars uit de verschillende Europese landen naar Goeree Overflakkee. De deelnemers bestuurden speciale Quadline vliegers die met 4 lijnen worden aangestuurd. En volgens de organisatie trof het evenement veel publiek en verliep de jubileumeditie succesvol. Deze video is terug te zien op ons TikTok-account. De gemeenteraad van Goeree Overkee heeft besloten om definitief geld uit te trekken voor robotmaaiers op de voetbalvelden hier op het eiland. Met dit besluit wil de raad gemaakte afspraken met de voetbalclubs nakomen en het onderhoud van de velden verbeteren. De gemeente gaat ongeveer €275.000 investeren in een nieuwe robotmaaier, hoewel de jaarlijkse kosten €18.000 hoger uitvallen dan eerder was gepland. Blijkt uit het gebruik van de robotmaaiers veel goedkoper dan een gewoon maaicontract. Volgens een rekensom van Jeffrey Verleg van D66 zou het zo'n €46.000 per jaar schelen. En omdat de maaiers op de voetbalvelden erg intensief worden gebruikt, is de verwachting dat ze ongeveer 8 jaar meegaan. In Nieuwe Tongen heeft de bouw van de nieuwe fietstunnel vertraging opgelopen. Uit advies van de milieudienst DCMR wordt eerst aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd voordat de werkzaamheden verder kunnen gaan. De tunnel maakt deel uit van de aanpak rond de N215 en moet de verkeersveiligheid voor de fietsers gaan verbeteren. Ondanks de tijdelijke stillegging verwachten de betrokken partijen voorlopig nog geen gevolgen voor de uiteindelijke oplevering van het project. En dit was het belangrijkste streeknieuws van de afgelopen week. Meer nieuws en updates vind je natuurlijk online op onze social media of op de website omroeparchipel.nl.
1: De app is te downloaden in de Google Play
2: of App Store.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Jouw weekendstem.

het liedje is over datum, hè? Het liedje heet over datum. Je luistert nou Omroep Archipel. En het minimumloon dat gaat omhoog. Jongeren gaan vanaf 2027 flink meer verdienen. Het kabinet verhoogt het namelijk van 16 tot 20 jaar. Vooral van 18 tot 29 jaar. 75% omhoog van het volwassenen minimumloon in plaats van die 60%. 15% gaat dus omhoog. Omgerekend zou dat dus meer komen op €10,80 per uur in plaats van €8,64 per uur. En volgens minister Eddy van Huijen moet het werken. Moeten jongeren eigenlijk eerlijk loon verdienen? Veel jongeren combineren het met studie of werk. Natuurlijk is het best lastig met studie en werk. Maar deze financiën kunnen nauwelijks rondkomen dan met die €8,64. De verhoging wil dus het kabinet ervoor zorgen dat deze financiële omstandigheden vergroot worden. En daar ben ik het helemaal mee eens. Zometeen de weekend minimix van DJ Elroy na muziek van Daddy Yankee. Dura.

0: Wel goed dat je erbij bent. Kom de appje binnen van Aron. Hij zegt lekkere muziek, man, op deze vrijdagavond. Het is nog steeds trouwens lekkere 26 graden, hè, bij Omroep Archipel. Goed dat je erbij zit.
1: Dit is jouw weekendstem op de streekomroep van Goeree Overflakkee. Yeah, yeah. Tot 9 uur.
0: Het is tijd voor de weekend mini-mix.
1: Dit is jouw weekendstem.
0: Ja, sorry Edwin. Edwin, ik had je... dit is jouw weekendstem afgekapt. Nou, sorry voor de weekendmix, maar Elroy zit hier weer lekker met een lekkere mix voor je. Put on your red shoes and dance the blues. Zometeen het antwoord. Nee, niet het antwoord van Singo zelf, maar want die zouden we een week verlengen natuurlijk. Je krijgt nog informatie over, dat ga ik je zo vertellen. Het heeft te maken met een geslaagde editie van het jachtseizoen. En dat was in Stellendam.

Old school muziek bij Omroep Archipel. Goed dat je erbij bent. YMCA, Village People. In de Weekend Minimix. En een groep jongeren heeft onlangs genoten van de spannende sportieve middag. Tijdens het populaire spel Jachtseizoen in Sterren en Dam. En het evenement werd georganiseerd door jonge inwoner van het dorp, rekenen op enthousiaste ondersteuning van jongerenwerkers en ouders natuurlijk die eraan mee hebben gewerkt. Dus mocht je dit nou gaan vaker willen, hou Lucky in de gaten. Ik spreek je graag volgende week weer. Volgende week ben ik er weer bij Omroep Archipel. Ik hoop dan beter bij stem te zijn.

Volgende week de standort van Zing hem zelf maar. En een nieuwe Weekend Minimax bij Omroep Archipel. Ik ben vanavond tot 9 uur bij je. En morgen sport extra lang van 12 tot 6 met de Europa Run uitzending. DJ Euro was bij je met de Weekend Minimax.

0: In deze show hebben we het gehad over onder andere een nieuw jak die is ontstaan en opgesplaat door Lucky en Jongerenwerk. Kim heeft er onder andere aan meegewerkt. En wat een interview met Boy van der Heijden en met Niels van der Groef over zijn allereerste album die stap voor stap uit gaat komen. En er was een geslaagde editie van het jachtseizoen in Stellendam. Ik spreek je graag volgende week.
1: De vrijdagavond is van ons. Dit is jouw weekendstem. Waar de jeugd het voor het zeggen heeft.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
1: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. Kevin Warsh is vandaag beëdigd als nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, de Federal Reserve. De voormalig Fed-bestuurder volgt Powell op en krijgt direct te maken met oplopende inflatie en politieke druk vanuit het Witte Huis. Warsh zegt dat de Centrale Bank onafhankelijk moet blijven, ondanks de stevige bemoeienis van president Trump met het rentebeleid. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten vanavond opnieuw tientallen asielzoekers buiten de poort. Volgens het COA is er voorlopig nog geen opvanglocatie gevonden waar de groep kan overnachten. Het Rode Kruis heeft maaltijden uitgedeeld en tenten neergezet voor de beschutting tegen de zon. De situatie doet steeds meer denken aan de opvangcrisis van enkele jaren geleden. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, mevrouw Gabbard, stapt op. Volgens de Amerikaanse media doet ze dat vanwege de ernstige ziekte van haar man. Ze was sinds vorig jaar verantwoordelijk voor de coördinatie van de Amerikaanse veiligheids- en inlichtingendiensten. Het vertrek van Gabbard zorgt opnieuw voor een opvallende wisseling binnen de nationale veiligheidsploeg van president Trump. En een Nederlandse vrouw heeft haar ouders aangeklaagd omdat ze als kind jarenlang zware werkdagen moest maken in het familiebedrijf. Volgens haar werkte ze naast school vaak lange dagen mee in de bakkerij van haar ouders. De inmiddels volwassen vrouw zegt haar psychische en lichamelijke klachten aan te hebben overgehouden. De zaak leidt opnieuw tot discussie over de grens tussen helpen en kinderarbeid. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Er waait een zwakke zuidoostenwind, waardoor het later op de avond aangenaam zacht blijft. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden bij helder en droog weer. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel Weekendmix.
2: Je hoort nu de Weekendmix met DJ Elroy.

0: Eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
1: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. Rusland en Oekraïne wijzen naar elkaar na een bloedige aanval op een studentencomplex in de bezette regio Luhansk. Volgens Rusland kwamen daarbij zeker 1 persoon om het leven en raakten tientallen mensen gewond. Oekraïne spreekt van manipulatie en ontkent de betrokkenheid bij de aanval. President Poetin heeft inmiddels gezegd dat Rusland met een vergeldingsactie zal reageren. Vakbonden dreigen met acties als problemen bij de beveiliging op Schiphol niet snel worden opgelost. Het gaat om beveiligingsbedrijf ISEC, een van de 3 nieuwe bedrijven op de luchthaven. Volgens de bonden zorgt de nieuwe beveiligingsaanpak voor chaos op de werkvloer. Binnen een week moet er verbetering zijn, anders volgen er acties op Schiphol. Kevin Warsh is vandaag beëdigd als nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, de Federal Reserve. De voormalig Fed-bestuurder volgt Powell op en krijgt direct te maken met oplopende inflatie en politieke druk vanuit het Witte Huis. Warsh zegt dat de centrale bank onafhankelijk moet blijven, ondanks de stevige bemoeienis van president Trump met het rentebeleid. En het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, mevrouw Gabbard, stapt op. Volgens de Amerikaanse media doet ze dat vanwege de ernstige ziekte van haar man. Ze was sinds vorig jaar verantwoordelijk voor de coördinatie van de Amerikaanse veiligheids- en inlichtingendiensten. Het vertrek van Gabbard zorgt opnieuw voor een opvallende wisseling binnen de nationale veiligheidsploeg van president Trump. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Er waait een zwakke zuidoostenwind, waardoor het later op de avond aangenaam zacht blijft. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden bij helder en droog weer. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel Weekend Mix.
2: Hoi, ik ben Jarno van de Wielen van Slam. En je hoort nu de Weekend Mix met DJ Elroy hier op Omroep Archipel.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. Vakbonden dreigen met acties als problemen bij de beveiliging op Schiphol niet snel worden opgelost. Het gaat om beveiligingsbedrijf ISEC, een van de drie nieuwe bedrijven op de luchthaven. Volgens de bonden zorgt de nieuwe beveiligingsaanpak voor chaos op de werkvloer. Binnen een week moet er verbetering zijn, anders volgen er acties op Schiphol. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de handel tussen beide economieën verder vergroten en de afhankelijkheid van de Verenigde Staten verkleinen. Het vernieuwde akkoord gaat ook over de digitale handel, investeringen en landbouwproducten. Volgens Brussel en Mexico is de deal daarnaast een belangrijk geopolitiek signaal in een onrustige wereldeconomie. Een jong kind is in Hilversum zwaar gewond geraakt na een aanval door een hond. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog hoe het incident heeft kunnen gebeuren en om wat voor een hond het gaat. De aanval zorgt opnieuw voor een discussie over de veiligheid rond agressieve honden in de samenleving. En president Trump zegt dat hij mogelijk de bruiloft van zijn zoon Donald Jr. moet missen vanwege spanningen rond Iran. Volgens Trump is het geen goed moment om Washington te verlaten. De bruiloft vindt dit weekend plaats op de Bahama's, maar Trump zegt dat hij vooral bezig is met overleg over de situatie in het Midden-Oosten. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Er waait een zwakke zuidoostenwind, waardoor het later op de avond aangenaam zacht blijft. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden bij helder en droog weer. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu, de late avond.

0: Ja, Pinksterweek einde begint goed, zou je kunnen zeggen, met Mr. Mister. Broken Wings. Aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Je hoort een prachtig nummer uit, jawel, 1986.
1: Op middernacht, De Late Avond, met Alfred Blokhuizen.
0: Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Gezellig. Ik ga mijn best weer voor je doen. Dus blijf lekker luisteren. Want we hebben een paar interessante dingen te beleven. We hebben een paar mooie onderwerpen. Bijvoorbeeld Jeroen van Gent, die ging de straat op en vroeg aan de mensen: wanneer heeft u voor het laatst uw grens verlegd? Ja, in de tijd dat we de grenzen proberen te verkleinen, te verleggen naar binnen toe, wil hij naar buiten. Verder een mooie column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de ballon. Loopt hij leeg of niet? Nou ja, we gaan het horen straks. En we gaan praten over Ingrid van den Oort. Over haar prachtige beroep en wat haar beweegt. Je hoort het allemaal hier in deze mooie aflevering van De Late Avond.

0: prachtige muziek van Luna. Een prachtig lied over de maan. Ja, en dan word je ook nog melancholisch met muziek van de Moody Blues. Je hoorde Melancholy Man uit 1971. De mooiste muziek hoor je hier in de late avond, maar ook de leukste onderwerpen. En daarom ook weer een mooie reportage van Jeroen van Gent. Hetzelfde als altijd, schrijft hij in de bijlage. De dagen gaan voorbij, maar wanneer heeft u het voor het laatst anders gedaan? Gebroken met routine, uw grens verlegd. Jeroen van Gent ging de straat op met zijn blauwe microfoon. Vroeg het. En hier zijn uw antwoorden.
1: Het leven kabbelt zo voorbij. Een week, een maand, een jaar. Wanneer heeft u nou voor het laatst echt uw grens verlegd? Echt iets nieuws waarvan u naderhand zegt, zo, dat was me wat. Wanneer heeft u voor het laatst uw grens verlegd?
2: Ja, je bent daar eigenlijk best wel vaak mee bezig. Dat je nadenkt van, hoe kan ik dit anders doen?
1: Ja.
2: Dus dat is ook een soort grens verleggen.
1: Ja.
3: Ik weet niet of ik überhaupt wel grenzen heb.
1: Oh, dat is een goeie.
3: Ik ben eigenlijk overal wel voorin.
4: Dat is wel een diepe.
1: Eventueel. Iets van met sport of, ja, of cultuur of, ja, relatie. Kan er van alles zijn.
4: Niet echt dat ik kan verzinnen.
1: Oké. Okay.
4: Saai.
3: Dat kan bijna elke week zijn of nee, maar nooit. Het is heel moeilijk. Ja.
1: Het komt vaker voor toch bij u dan?
3: Het komt wel vaker voor.
1: Ja?
3: Ja.
4: Ja, dat is lastig. Nou, ik doe dat vaak in mijn werk.
1: Ja?
4: Ja, dan wil je iets zeggen, maar dan denk je, nee. Nee, dus dan verleg je je grens, totdat dan gaan ze het iets verder. Maar echt grenzen verleggen, nou, heb ik al heel lang niet meer gedaan. Echt heel ver mijn grens gelegd, nee.
1: Nou, maar dat is ook niet per se de vraag. Nee, maar in het werk, werkt dat? Dat u
4: jawel
1: ook schuift of dingen?
4: Ja, want dan is het misschien wat makkelijker voor mezelf. Even mijn mond dicht houden en dan op die manier grenzen verleggen.
1: Heel diplomatiek eigenlijk, heel slim.
4: Ja. Op die manier.
1: Ja, dat kan.
4: En dat doe ik thuis ook wel eens bij mijn dochter.
1: Oh. Ja, vertel. Nee hoor, dat is privé, dat hoeft allemaal niet.
4: Dan moet je wel leren.
1: Ja.
4: Maar als je het onder de knie hebt, dan denk je, oh ja, ik maak het mezelf makkelijker, maar de anderen dan ook.
5: Wij komen uit Zuid-Afrika.
1: Uit Zuid-Afrika?
5: Ja. Ja.
1: Bent hier komen wonen?
5: Ja.
1: Oh, wat
5: ja
1: leuk.
5: Ja, welkom. 4 jaar.
1: 4 jaar, hè? Hoe lang al?
5: 4 jaar.
1: Oh, toch wel?
5: Ja.
1: Oh, maar Zuid-Afrikaans. U kunt Nederlands wel verstaan,
5: ja,
1: in ieder geval.
5: Ja. Kunt in ieder geval begrijpen,
1: al
5: ja
1: is het anders.
5: Ja.
1: Natuurlijk.
6: Ja. Ja.
5: Ja. Ja.
1: Hoe bevalt het in Nederland?
5: Heel goed.
1: Ja?
5: Ja.
1: Nou ja, hoe bevalt het? Is het goed?
5: Baie goed.
1: Ja?
5: Ja.
1: Oh, baie goed. Ja, dat komt van Zuid-Afrika.
5: Oh ja, heel goed.
1: Dat ken ik toevallig. Ja, okay.
5: Ja.
1: Dus van Zuid-Afrika neer. Nou ja, een grens verlegd dus.
5: Ja.
1: Er waren net 2 mensen uit Zuid-Afrika. Die zijn hier komen wonen. Nou, dat is letterlijk grens verlegd. Maar wanneer heeft u voor het laatst uw grens verlegd?
7: Dat is een goede vraag. Daar heb ik niet zo snel een antwoord op.
1: Ander huis, je kan het zich echt niet verzinnen.
7: Toen ik in Rotterdam ben komen wonen, dat was een grensverlegging. Hè. Er werd gezegd van, zou je dat dan wel doen, die stad? Maar dat vond ik een leuke stad, een mooie stad.
1: Ah, oké. Okay.
7: Ja.
1: Bevalt het?
7: Ja, zeker, absoluut. Ja.
1: Waar kwam u dan vandaan? Even vragen,
7: dat mag u vragen. Ik leefde in het riviergebied, zeg maar. Dus in de Betuwe.
1: Oh, oké. Okay.
7: Ja, dus kleine dorpjes. Het is hartstikke mooi en landelijk. Ja. Maar om dan in de grote stad te gaan wonen, dat is wel een leuke stap om, misschien de grens te verleggen.
1: Ja, precies. Nee, maar misschien voor een baan. Gaan voor renzen dan? Of dat dan weer niet?
7: Nee, dat dan weer niet. Werken vanuit huis, dus dat scheelt natuurlijk wel. Ja.
1: En mooi huis in Rotterdam. Misschien ook een beetje groen eromheen ook? Ja.
7: Nou, daar schort het wel aan. Ja, dat blijft toch de stad. Maar er is wel groen, maar niet zoals in een leuk dorp.
1: Wanneer heeft u voor het laatst uw grens verlegd?
5: Nee, doe ik bijna nooit.
1: Nee?
5: Nee.
1: Wel een keer dus, ooit?
5: Ja, maar daar heb ik goed van geleerd. Dus dat doen we niet meer.
1: Oh, dat liep niet goed af.
5: Ja, dat was heel lang geleden.
1: Zo, nou, maar als iemand dan zegt bungee jumpen, dan...
3: Bungee jumpen, nee, dat gaat te ver. Dat gaat te ver.
1: Ik noem maar wat, dat zijn van die dingen dan.
3: Ik vind dat daar ook te veel risico aan zit. Dus risicovolle dingen, die zou ik vermijden. Ja, maar heeft ook te maken met de leeftijd.
1: Jawel, tuurlijk.
3: Ik reis veel met een camper samen met mijn vrouw. Dus, en dat wil ik nog proberen zo lang mogelijk te doen. Dus ik moet zorgen dat ik niet gewond raak of wat dan ook. Want dan heb ik een probleem.
1: Maar met de camperreis, is steeds een grens verlegd eigenlijk? Waarschijnlijk toch naar buitenland?
3: In mijn beleving dus niet meer. Maar goed, dat is voor een buitenstaander misschien wel.
1: Tenzij je in Nederland blijft met de camper.
3: Nee. We gaan Spanje, Frankrijk, Noorwegen.
1: Oh, maar dat is Spanje zijn heel aan het rijden, nou te benen.
3: Spanje is aan het rijden, maar het is een heel mooi land.
1: Ja?
3: Ja, zeker.
1: Dan kan je gewoon gaan staan waar je wil? Of, ja.
3: Nee, we zoeken wel meestal de camperplekken op. Maar die zijn er heel veel in Spanje. Zeker als je wat van de kust af bent, is het ook niet zo druk. Dus dat is wel mooi.
2: Ja, nou ja, met kleding ook eigenlijk. Ik liep altijd in een spijkerbroek. Maar, en daar wilde ik vanaf, dus ik koop nu andere broeken.
6: Ah,
2: ja.
6: Kledingstijl veranderd.
2: Ja, nou niet echt de kledingstijl, maar met name broeken.
6: Positieve reacties opgekregen? De mensen zeggen, hé, wat leuk.
2: Ja, kijk. Ja, ja.
6: Dan werkt het wel.
2: Ja, ja, zeker.
6: Dat is een prima grens, je verlegt dus dan.
2: Ja, vind ik ook. Ik ben er wel blij mee.
8: Okay, en dan ga je op een gegeven moment wel weer je grenzen verleggen. Dat je denkt, nou ja, okay, het zit wel zo en zo in elkaar. Vaak iets ingewikkelder dan wij denken. Niet zo simpel. Maar heel veel dingen is natuurlijk gewoon, wordt allemaal gemaakt. Vind ik.
6: Maar wanneer was het voor het laatst dat u je grens verlegd heeft?
8: Ja, dat nou vind ik.
6: Nieuw,
8: ja.
6: Nieuw iets? Of...
8: Ja, maar dat is allemaal toch een beetje... Ja, beleggen of onze grenzen niet. Maar dat is gewoon politiek getint. Weet je, dat is allemaal natuurlijk dingen die...
6: Noemt u een voorbeeld. U wil stiekem een voorbeeld weten.
8: Ja, dan wordt het weer politiek.
6: Oh.
8: Ja, toch.
6: Waar u op gestemd heeft misschien.
8: Ja, zeker.
6: Maar je hoeft niet te noemen.
8: Nee, maar...
6: U dacht er vroeger anders over dan nu waarschijnlijk? Of
8: ja, vroeger was altijd veel, alles heel simpeler, toch?
6: Ja.
8: Was gewoon veel simpeler.
6: Weet meer nu.
8: Wordt allemaal normaal ingenomen. Okay. Er zijn allemaal spelletjes, toch? We moeten gewoon eens een keer nu weer te rond met benen op de grond gaan staan. En gewoon eerlijke dingen doen.
6: Ja.
8: Er wordt allemaal maar gelogen, vind ik. Verdraaid.
6: Ja. Ik geef een beetje mee van het programma. Ik zal die niet langer lastig vallen in de hond. Nee. Wil ook weg. Even kijken. Kijk, dit is het programma. Hartstikke bedankt voor de antwoorden. Heel leuk. Dank u wel. U zit erin. Dank u.

geweldige muziek van Julien Clerc. Ma préférence, het heeft mijn voorkeur. Misschien de jouwe ook wel. En daarvoor Kelly Bush met Not Made for a Cage. En als je denkt dat Kelly bestaat, nou echt niet. Het is 100% AI. Ongelooflijk, maar wel lekker om zo naar te luisteren op de late avond. Goed, in een ogenblik een leuke column van Midas Dekkers. Laat hij hem leeglopen of blaast hij hem alleen maar op? Het gaat over de ballon. Het komt na Billy J. Kramer en de Dakotas en Little Children.

Mensen groeien meer als een ballon die wordt opgeblazen. We krijgen er geen takken bij, maar moeten het ons hele leven stellen met de vier die we hebben. 2 armen, 2 benen. Ook onze ene neus, onze 2 oren en onze 10 tenen hadden we al bij de geboorte. Ze zijn alleen groter geworden. Zij het niet even snel. De benen bijvoorbeeld groeien bij een kind harder dan zijn hoofd. En dat is me goed ook. Zouden ze van baby af even snel zijn gegroeid, dan zou uw hoofd nu 2 maal zo groot zijn, nauwelijks te torsen, met de kin ter hoogte van waar nu uw navel zit. Uw korte broek zou ruim tot op uw schoenen vallen. De meeste van deze scheve verhoudingen worden in de eerste jaren na de geboorte rechtgetrokken. Enkele worden vervolgens weer scheef getrokken, in de puberteit. Vlak voor het volwassen worden barst het lichaam nog 1 keer uit in groeistuipen, maar gaat hierbij zo onstuimig te werk dat de groei van de verschillende onderdelen slecht op elkaar is afgestemd. Sommige meisjes kijken in hun puberteit met ontzetting naar hun handen, die opeens veel te groot lijken. Dan loopt de groei daarvan op die van de rest van het lichaam voor. Soms ook is de linkerborst sneller met ontluiken dan de rechter, of omgekeerd, wat er mal uitziet, maar waarom de prille eigenaresses zelden kunnen lachen. Jongens op de moeilijke leeftijd hebben vaak al lange benen voordat de hersenen ver genoeg zijn om ze te besturen, met het gevolg dat ze over hun eigen benen struikelen. Maar aan alles komt een eind. Ook aan de groei. Na de puberteit is het lichaam 3,5 maal zo groot als bij de geboorte en dat is zat. Zou het nog groter worden, dan gaat het, net als een te ver opgeblazen ballon, kapot. Dat komt doordat al onze organen binnenin zitten, uit het zicht, onder de motorkap. Als een dier of plant 2 maal zo groot wordt, wordt het 8 maal zo zwaar en heeft het dus een 8 maal zo groot oppervlak nodig om adem te halen en voedsel op te nemen. Bomen hebben daar geen problemen mee. Die hangen er eenvoudig een flink stel bladeren bij. Mensen moeten tijdens hun groei al het extra longoppervlak en alle extra darmen zien te verstouwen in het toch al volgepropte lichaam. Daarom houden we met ons 20ste met groeien op. Dat wil zeggen, in de lengte. Menigeen begint nu echter pas goed aan zijn secundaire diktegroei. Het eten gaat immers door. Vanaf de puberteit houden we argwanend de weegschaal in de gaten. Weer flink boven het voor onze lengte ideale gewicht. Trek u er echter niets van aan. Allemaal onzin. Natuurlijk bent u niet te dik voor uw lengte. U bent gewoon te kort voor uw gewicht. Eet ze.

Wat een geweldige muziek om bij weg te dromen op deze mooie late avond. Hè? James Morrison, You Make Me Real. Nou, als dat tegen je gezegd wordt, dan is je dag toch weer helemaal oké. Okay. Wat hoorde je ervoor voor moois? Oh ja, Sarah en Liever. In een ogenblik, over een paar minuten al, gaan we praten met Ingrid van den Oort. Zij is beeldend kunstenaar en dichter. Nou, dat betekent dat er veel te vertellen valt. En dat doet ze dan ook tegen Herman de Bruin. Maar eerst nog iets van Mark Cohn. Luister mee naar Walking in Memphis.

0: Ik heb als eerste een uitspraak. De conceptuele benadering en introverte aard van beeldende kunstenaar Ingrid van den Noord levert bijzonder werk op. Ingrid, welkom.
1: Dank je wel.
0: Ja, want je bent kunstenaar.
1: Ik ben kunstenaar.
0: Van huis uit? Altijd geweest?
1: Altijd geweest, ja.
0: Ook klein kind al, klein meisje al?
1: Ja, met tekenen, knutselen en aanfrommelen en overal naar kijken en overal nieuwsgierig naar zijn. Dus dat zat er al vroeg in.
0: Zat er van vroeger aan in. Ja. Ja. En nu dus kunstenaar en levend in de Hoekse Waard.
1: Ja, dat klopt. Ja,
0: daar ben je ook nog dichter van de Hoekse Waard geweest.
1: Ik ben ook nog dichter van de Hoekse Waard geweest. 2016, 2018 heb ik dat ambt mogen vervullen, om het zo maar te zeggen.
0: Ja. Dat betekent ook nog een andere discipline dan alleen kunstenaar zijn en werken maken.
1: Ja,
0: ja,
1: dat
0: dit
1: klopt.
0: Zijn ook werken natuurlijk.
1: Ja, dat is ook werk. Ja, precies. Ja, en voor mij is zo het ene idee komt uit of in beeldende kunst of in tekeningen, lino's. Ik ben beeldhoudster aan hout. Dat is mijn vak, om het zo maar te zeggen. Maar soms komen ideeën en gevoelens ook uit in woorden. En ik schrijf eigenlijk al net zo lang als dat ik nieuwsgierig ben naar ruimtelijk werk.
0: Ja.
1: En dat start net als iedereen in een schriftje en in een boekje. En zoiets wel. En uiteindelijk heb ik in 2013 bedacht dat het op die manier ging dat ik dacht van misschien kan ik het toch wel eens gaan uitbrengen. En toen heb ik in 2013 mijn eerste bundel uitgebracht.
0: Ja, en inmiddels zijn er 5 bundels, heb ik begrepen.
1: Ja, in oktober 25 heb ik mijn 5e bundel uit mogen brengen. Dus dat,
0: en gaat dat dan niet ten koste van het andere werk, het beeldhouwwerk?
1: Dat moet je niet zien als ten koste van.
0: Nee.
1: Het is echt een evenwicht daarin. Ja. Dus de ene keer, ook als je al een beeldhouwer bent, zeker beeldhouwen en hout, is iets wat heel veel tijd vraagt.
0: Mm-hmm.
1: En het laatste is natuurlijk fijn als je kunt concentreren op de afwerkingen, zeg maar. Dus dat je naar detail gaat. Maar het is ook heel lang heel veel. Gewoon stom werk. Hout weghalen.
0: Gewoon stukken hout weghalen.
1: Stukken hout weghalen. Ja. Ja, en dan die bovenkamer gaat niet uit. Dus daar. En daar ontstaan dan ook gewoon wel eens ideeën uit en zinnen uit. En dan is het gewoon heel lekker om het toch even op te schrijven en daarmee verder te gaan. Dus,
0: Het heeft wel met elkaar te maken.
1: Het heeft wel met elkaar te maken, maar ik heb eigenlijk sinds kort pas 1 gedicht gezet bij een ruimtelijk werk.
0: Okay.
1: Dus het loopt wel uit. Dus zeg dat het ene idee uit zich beter in een gedicht en het andere idee uit zich beter in een beeldend werk.
0: Ja. Ja. En altijd met hout?
1: Ja, altijd met hout. Ja. Soms komen er wel andere materialen bij. Of maak ik een uitstapje naar lino, linesnijden, tekenen.
0: Maar
1: of
0: het begint met een boomstam?
1: Het begint met het idee.
0: Idee natuurlijk.
1: Ja, goed, het is een benaderingswijze. Hè. De een die ziet een boomstam en die ziet daar een beeld in.
0: Ja.
1: En ik heb echt het idee, ik ga onderzoeken. Ik ga allerlei dingen uitproberen, schetjes maken, ruimtelijke schetjes.
0: Okay.
1: En dan zoek ik het hout erbij. En dan ga ik beeld houden.
0: Ja. Dus je hebt ook mensen die lopen in het bos en denken, hé, dat is een mooie stam of een mooie
1: Ik heb nog wel eens wat aangeboden gekregen. Ja, dat klopt. Ja.
0: En die maken daar dan wat van? Wat er nog een beetje al op lijkt.
1: Zien bepaalde vormen in de hout en die vliegen het op die manier aan.
0: Maar jij doet dat net anders, maar er komen wel mooie beelden uit.
1: Het mag aannemen van wel. Ik vind de meeste beelden zich inderdaad wel uiten en wel de expressie geven naar mijn idee. Ja.
0: Want je werkt in de Hoekse Waard, zeiden we al, dus daar heb je atelier.
1: Ik heb daar ook het atelier, ja.
0: We hebben het erover, we kunnen er lang over praten, over hout, maar kunnen mensen ook afbeeldingen zien?
1: Ja, ik heb een website waar mijn werk op staat en dat is www.ingridvandenoord.eu. En Ingrid met een D en Oort ook met een D. Dus dan,
0: als je even zoekt en googelt, dan kom je er wel, denk ik.
1: Ik pop wel boven, klopt ondertussen.
0: En kunnen mensen ook een keer op bezoek komen bij je atelier? Of als ze iets willen bestellen?
1: Ja, ze kunnen gewoon ook via mijn website contact met me opnemen. En op socials, Facebook en Instagram ben ik ook te vinden.
0: Oké, zelfde naam.
1: Zelfde naam, inderdaad. Dus, en daar staat ook in mijn agenda, in de site staat waar ik exposeer. Dus daar kun je ook direct naar me toe komen. En op afspraken kunnen we gewoon het een en ander inplannen. Dus dat kan. Ja.
0: Dat is allemaal mogelijk. Zoek op die genoemde website, dan kom je het allemaal tegen. Maar een keer langskomen in het atelier is natuurlijk ook leuk.
1: Ja, dan zie je het atelier en kan ik van alles uitleggen. Klopt. Ja.
0: Dankjewel voor het gesprek, Ingrid van den Noord, over de beeldende kunst en dichter.
2: Dankjewel Herman voor deze bijdrage alweer aan de late avond. Ja, daarmee is gelijk een einde gekomen aan de show. Wat is het snel gegaan en wat hebben we weer prachtige muziek gehad vandaag. Ik heb er zelf ook van genoten. Jij ook? Dan is het heel goed dat je de volgende keer weer luistert. Maandagavond, dan zijn we er weer. Maar dan met Norbert Ketting. Ik wens je voor zometeen welterusten. Een hele mooie nacht. Ik hoop dat je prachtige dromen hebt. En als je werkt en blijft werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. En ik hoop dat als je even de tijd hebt, nog even onze website kunt bezoeken. www.telateavond.nl. Daar vind je alle informatie over de show. En je kunt ons ook vinden op de socials. En je kunt je ook abonneren op onze dagelijkse nieuwsbrief. Want dan weet je wat er in de show zit. Doe dat. Ga naar telateavond.nl. En abonneer je daar. Ik wens je een hele mooie nacht.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. President Trump voert de druk op Cuba verder op en waarschuwt dat het land klaar is om te vallen. Daarbij dreigt Washington met nieuwe sancties en sluit ook de VS militair ingrijpen niet uit. Cuba noemt de Amerikaanse aanpak een politieke provocatie. Volgens analisten probeert Trump het Venezuela-model nu ook op Cuba toe te passen. CDA-leider Henry Bontebal sluit niet uit dat de politiek gemeenten gaat dwingen asielzoekers op te vangen als zij blijven weigeren mee te werken. Volgens hem past dat binnen de spreidingswet. Ook merkt Bontebal dat de toon van asielminister Van der Brink en premier Jette steeds scherper wordt rond de asielcrisis. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de handel tussen beide economieën verder vergroten en de afhankelijkheid van de Verenigde Staten verkleinen. Het vernieuwde akkoord gaat ook over de digitale handel, investeringen en landbouwproducten. Volgens Brussel en Mexico is de deal daarnaast een belangrijk geopolitiek signaal in een onrustige wereldeconomie. En de 5 Italiaanse duikers die vorige week omkwamen op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting bij zich voor een grotduik op grote diepte. Dat melden onderzoekers na eerste analyses van het ongeluk. De groep dook naar een grot op ongeveer 50 meter diepte, terwijl grotduiken speciale training en extra veiligheidsmateriaal vereist. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog en helder bij temperaturen rond de 12 graden. Morgenochtend begint opnieuw zonnig. Later neemt in het noordwesten de bewolking wat toe, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en zomers warm. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. President Trump voert de druk op Cuba verder op en waarschuwt dat het land klaar is om te vallen. Daarbij dreigt Washington met nieuwe sancties en sluit ook de VS militair ingrijpen niet uit. Cuba noemt de Amerikaanse aanpak een politieke provocatie. Volgens analisten probeert Trump het Venezuela-model nu ook op Cuba toe te passen. CDA-leider Henry Bontebal sluit niet uit dat de politiek gemeenten gaat dwingen asielzoekers op te vangen als zij blijven weigeren mee te werken. Volgens hem past dat binnen de spreidingswet. Ook merkt Bontebal dat de toon van asielminister Van der Brink en premier Jette steeds scherper wordt rond de asielcrisis. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de handel tussen beide economieën verder vergroten en de afhankelijkheid van de Verenigde Staten verkleinen. Het vernieuwde akkoord gaat ook over de digitale handel, investeringen en landbouwproducten. Volgens Brussel en Mexico is de deal daarnaast een belangrijk geopolitiek signaal in een onrustige wereldeconomie. En de 5 Italiaanse duikers die vorige week omkwamen op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting bij zich voor een grotduik op grote diepte. Dat melden onderzoekers na eerste analyses van het ongeluk. De groep dook naar een grot op ongeveer 50 meter diepte, terwijl grotduiken speciale training en extra veiligheidsmateriaal vereist. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog en helder bij temperaturen rond de 12 graden. Morgenochtend begint opnieuw zonnig. Later neemt in het noordwesten de bewolking wat toe, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en zomers warm. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertsender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1 tegen 0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om en jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. President Trump voert de druk op Cuba verder op en waarschuwt dat het land klaar is om te vallen. Daarbij dreigt Washington met nieuwe sancties en sluit ook de VS militair ingrijpen niet uit. Cuba noemt de Amerikaanse aanpak een politieke provocatie. Volgens analisten probeert Trump het Venezuela-model nu ook op Cuba toe te passen. CDA-leider Henry Bontebal sluit niet uit dat de politiek gemeenten gaat dwingen asielzoekers op te vangen als zij blijven weigeren mee te werken. Volgens hem past dat binnen de spreidingswet. Ook merkt Bontebal dat de toon van asielminister Van der Brink en premier Jette steeds scherper wordt rond de asielcrisis. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de handel tussen beide economieën verder vergroten en de afhankelijkheid van de Verenigde Staten verkleinen. Het vernieuwde akkoord gaat ook over de digitale handel, investeringen en landbouwproducten. Volgens Brussel en Mexico is de deal daarnaast een belangrijk geopolitiek signaal in een onrustige wereldeconomie. En de 5 Italiaanse duikers die vorige week omkwamen op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting bij zich voor een grotduik op grote diepte. Dat melden onderzoekers na eerste analyses van het ongeluk. De groep dook naar een grot op ongeveer 50 meter diepte, terwijl grotduiken speciale training en extra veiligheidsmateriaal vereist. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog en helder bij temperaturen rond de 12 graden. Morgenochtend begint opnieuw zonnig. Later neemt in het noordwesten de bewolking wat toe, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en zomers warm. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij